dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.

0: En deze medaillonneke. Och, manneke. Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz. In dat horlogeke. Gezien begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
1: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
2: Wat zei het hem?
0: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
3: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
5: Goedemorgen. De gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren nuttig. Dat zegt een adviseur van Poetin. Kushner en Witkoff hebben Poetin verschillende ideeën voorgelegd om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. Straks spreken Witkoff en Kushner nog met de Oekraïnse president Zelensky in Kiev. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten naar Kiev reizen. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is al het vliegverkeer stilgelegd nadat er een vulkaan vrijdag is uitgebarsten op zo'n 150 kilometer. Er hangt nu te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. Tientallen nationale en internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. De vulkaan is nog altijd actief en spuwt dus af en toe as. Er kwam ook al een lavastroom vrij. En Zizou Bergs en Elise Mertens zijn uitgeschakeld op de US Open Tennis. Ze stranden allebei net voor de achtste finales. Alexander Bloks verloor van een Nederlander in 5 sets. Ze speelden een match van 4,5 uur. Bij de vrouwen verloor Elise Mertens dan van de Japanse Osaka in 3 sets. Osaka won het toernooi al in 2019 en 2020. En in ons voetbal heeft Standaar met het kleinste verschil gewonnen van Antwerp. Het enige doelpunt viel op een kwartier van het einde. Standaar staat nu 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp liever staat gedeeld 8e. STVV won dan weer van La Louvière met 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. Vrij zonnig vandaag en droog bij maxima tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.

0: zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Wie in het weekend van 11 september vanuit Capelle richting Berchem op Zoom rijdt, moet rekening houden met verkeershinder. De A4 wordt aan de Nederlandse zijde afgesloten vanaf de Belgische grens tot knooppunt Markiezaat. De afsluiting geldt van 11 tot 14 september en is nodig voor werkzaamheden aan de snelweg. Ook de verbinding van de A58 vanuit Berchem op Zoom richting België gaat niet. Voor het verkeer wordt omleiding voorzien. Rijkswaterstaat waarschuwt voor extra reistijd en vraagt automobilisten hun reis goed voor te bereiden. De stad Antwerpen opent vanaf deze maand 7 nieuwe buurtparkings en buurtfietsenstallingen. Samen zorgen die voor 179 extra parkeerplaatsen voor auto's en 62 plaatsen voor fietsers. Sinds 1 september zijn al 2 nieuwe locaties in gebruik. In de Ferdinand Kozemanstraat in Berchem opende een parking met 16 autostaanplaatsen en een afgesloten stalling voor 28 fietsen, waaronder 2 cargofietsen. Ook in de Campiniastraat in Merksem kwam er een nieuwe afgesloten fietsenstalling. Daar is plaats voor 16 gewone fietsen en 1 cargofiets. Met de buurtparkings wil de stad de parkeerdruk op straat gaan verminderen en meer openbare ruimte vrijmaken. Zondag 13 september vindt op het Marktplein in Schoten de 7e editie van Schotens Oldtimer Treffen plaats. Van 9 tot 15 uur verandert het centrum in een openluchtmuseum vol historische voertuigen. Niet alleen klassieke auto's zijn welkom, ook oude motoren, bromfietsen, fietsen, karren en zelfs historische kinderwagens kunnen worden tentoongesteld. Bezoekers mogen zelf ook een oldtimer of een ander bijzonder voertuig meebrengen. Nieuw dit jaar is een publieksprijs voor de meest originele voertuig. Zowel deelnemen als een bezoek aan het oldtimer treffen is volledig gratis in Schoten.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Capellen en Stabroek. In Capelle en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
1: Mis het niet, de 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
2: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen, je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
3: Mijn maat die zei tegen mij, is die van Ellen al gedekt? Ik heb die een dag direct een blauwe oog verkocht. Hè? En dan blijkt dat hij het over verzekeringen had. Ha, hij zei, bel maar naar de Leo van Victoria. Die komt dat toos allemaal uitleggen. Dat is een gerief, zo'n Leo.
2: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
4: Weet je wat het mooiste is aan huishoudhulp zijn? Die glimlach als je klaar bent. Bij Comfort Home zorgen ze ook voor jou. Je verdient meer dan gemiddeld en krijgt tot €8 maaltijdchecks per dag. Zin in een job waar je gewaardeerd wordt? Comfort Home. Solliciteer via comforthome.be.
5: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
7: Goedemorgen. De gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren nuttig. Dat zegt een adviseur van Poetin. Kushner en Witkoff hebben Poetin verschillende ideeën voorgelegd om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. Straks spreken Witkoff en Kushner nog met Oekraïns president Zelensky in Kiev. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten naar Kiev reizen. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is al het vliegverkeer stilgelegd nadat er vrijdag een vulkaan is uitgebarsten op zo'n 150 kilometer. Er hangt nu te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. Tientallen nationale en internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. De vulkaan is nog altijd actief en spuwt dus af en toe as. Er kwam ook al een lavastroom vrij. Sisu Berghs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij strandde net voor de achtste finales. Berghs verloor van een Nederlander in 5 sets. Ze speelde een match van 4,5 uur. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in de 3e ronde. Zij verloor van de Japanse Osaka in 3 sets. Alexander Bloks kon dan weer wel stunten en gaat naar de 8e finales. Hij versloeg de Italiaan Coboy.
8: Ik denk het meeste tevreden over het feit dat ik naar mijn niveau heel constant bleef. Heel de wedstrijd lang. Zowel mijn niveau als mijn energie op de baan. Ik denk dat ik nooit echt een diep heb gehad.
7: En in ons voetbal heeft Zandaar met het kleinste verschil gewonnen van Antwerp. Het enige doelpunt viel op een kwartier van het einde. Zandaar staat 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp staat gedeeld 8e. STVV won dan weer van La Louvière.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Van maandag 7 september starten herstellingswerken aan het wegdek van de Emiel Banningstraat en de Volkstraat in Antwerpen. De werken duren daar tot 26 oktober en worden in twee fases uitgevoerd. Tijdens de eerste twee weken is de Leopold Waalstraat niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Doorgaand verkeer richting Singel en Ring wordt omgeleid via de Burburenstraat, de Vlaamse Kaai, de Jan van Gentstraat en de Boulevardplaats. Fietsers en voetgangers kunnen de werfzone wel blijven passeren. Vanaf 21 september verschuiven dan de werken naar de tram- en busbaan op de Leopold de Waalplaats. Auto- en fietsverkeer ondervinden dan geen hinder meer. De trams blijven rijden, terwijl de bussen tijdelijk over de gewone rijbaan worden geleid. Het district Borsbeek is nu al op zoek naar standhouders voor de jaarlijkse kerstmarkt. Die vindt dit jaar plaats op zondag 20 december van 13 tot 20 uur op het plein van de Sint-Jacobuskerk. Kandidaat marktkramers kunnen er onder meer decoratie, cadeauartikelen, kleding, kunst, bloemen, planten, eten en drinken aanbieden. Inschrijven kan nog tot en met 10 november via de website van de gemeente Borsbeek. Het district zoekt daarnaast ook nog vrijwilligers die de werkgroepen achter de kerstmarkt willen versterken. Geïnteresseerden kunnen daarvoor contact opnemen via vrijetijd@borsbeek.be. In Merksem kunnen kinderen tussen 8 en 13 jaar op woensdag 18 november deelnemen aan de Fun Games. Die vinden plaats van 13 tot 16 uur in sporthal De Rode Loop. Het Merksemse junior team zorgt voor een namiddag met creatieve uitdagingen, wedstrijden en verschillende sportieve spelletjes. Deelname is volledig gratis en vooraf inschrijven is niet nodig.
3: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
2: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
3: Zeg ChatGPT.
4: Ja?
3: Stel nu hypothetisch. Ik zou naar een parenclub willen gaan.
4: Hypothetisch?
3: Allee ja, wat moet ik dan aandoen?
4: Dan wil je iets unieks.
3: Mm-hmm.
4: Dolce Donna heeft lingerie die opvalt en die je niet op internet kan kopen. Zo loop je niet hetzelfde gekleed als al die anderen.
3: Perfect. Hou dat toch maar even onder ons, hè?
5: Dolce Donna, fashion en lingerie. Ook voor activiteiten die je liever niet aan je moeder uitlegt.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 8 uur.
7: Goedemorgen. Iran zegt dat het 6 schepen heeft aangevallen die banden hebben met de Verenigde Staten. Het was naar eigen zeggen een vergeldingsactie voor de Amerikaanse aanvallen op 3 Iraanse olietankers gisteren. Iran viel de schepen aan in de straat van Hormuz omdat ze volgens hen via een niet goedgekeurde route wilden varen. Een week geleden begon de VS opnieuw met aanvallen nadat het een tijdje rustig was. Iran reageerde steeds met tegenaanvallen. In een voorstad van Parijs is gisteravond een kind om het leven gekomen bij een gaslek. Er raakten ook 7 andere mensen gewond. 2 van hen zijn in levensgevaar, dat meldt de burgemeester. Het gaslek veroorzaakte een explosie. Er loopt nog een onderzoek. Op de US Open Tennis zijn Zizou Bergs en Elise Mertens uitgeschakeld. Ze stranden allebei net voor de 8e finales. Bergs verloor van een Nederlander in 5 sets. Ze speelde een match van 4,5 uur. Mertens verloor van de Japanse Osaka in 3 sets. Alexander Bloks kon dan weer stunten en gaat wel naar de 8e finales. Hij versloeg de Italiaan Kobayashi in 4 sets.
8: Ik denk het meeste tevreden over het feit dat ik naar mijn niveau heel constant bleef. Heel de wedstrijd lang. Zowel mijn niveau als mijn energie op de baan. Ik denk dat ik nooit echt een diep heb gehad.
7: Het is voor Bloks de eerste keer dat hij de 8e finales van een Grand Slam toernooi haalt. En in ons voetbal heeft Standaar gewonnen van Antwerp met 1-0. Standaar staat 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp staat gedeeld 8e. STVV won dan weer van La Louvière met 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. Vrij zonnig vandaag en droog bij maximaal tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Back to School. Met een goed gevulde brooddoos. Bij Keurslager de Mulder vind je heerlijk beleg en charcuterie boordevol smaak, waar zelfs de grootste speelvogel even voor gaat zitten. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De stad Antwerpen opent vanaf deze maand 7 nieuwe buurtparkings en buurtfietsenstallingen. Samen zorgen die voor 179 extra parkeerplaatsen voor auto's en 62 plaatsen voor fietsers. Sinds 1 september zijn al 2 nieuwe locaties in gebruik. In de Ferdinand Kozemanstraat in Berchem opende een parking met 16 autostaanplaatsen en een afgesloten stalling voor 28 fietsen, waaronder 2 cargofietsen. Ook in de Campiniastraat in Merksem kwam er een nieuwe afgesloten fietsenstalling. Daar is plaats voor 16 gewone fietsen en 1 cargofiets. Met de buurtparkings wil de stad de parkeerdruk op straat gaan verminderen en meer openbare ruimte vrijmaken. Van maandag 7 september starten herstellingswerken aan het wegdek van de Emiel Banningstraat en de Volkstraat in Antwerpen. De werken duren daar tot 26 oktober en worden in 2 fases uitgevoerd. Tijdens de eerste 2 weken is de Leopold Waalstraat niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Doorgaand verkeer richting Singel en Ring wordt omgeleid via de Burburenstraat, de Vlaamse Kaai, de Jan van Gentstraat en de Boulevardplaats. Fietsers en voetgangers kunnen de werfzone wel blijven passeren. Vanaf 21 september verschuiven dan de werken naar de tram- en busbaan op de Leopold de Waalplaats. Auto- en fietsverkeer ondervinden dan geen hinder meer. De trams blijven rijden, terwijl de bussen tijdelijk over de gewone rijbaan worden geleid.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend, daarvoor schuif ik graag aan bij Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Braschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
1: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
2: Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Niet zo leuk, hè? Muggen en vliegen binnen.
1: PNM uit Capelle is gespecialiseerd in vliegenramen. Zo kan je genieten van frisse lucht zonder vliegen en muggen. PNM maakt vliegenramen op maat en plaatst ze. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
6: Een goedemorgen. Een belangrijke dag in Duitsland, want daar zijn het vandaag verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. En het zouden wel eens historische verkiezingen kunnen worden, want het extreemrechtse AfD is op weg naar zijn beste uitslag ooit. Journalist Jelle Frenke.
7: Dat Ulrich Siegmund met zijn AfD deze deelstaatverkiezingen zal winnen, lijkt zeker. De vraag is hoe groot die overwinning zal zijn. En of hij een absolute meerderheid kan halen, dat zou historisch zijn in Duitsland. Laatste peilingen geven aan dat het kantje boordje zal worden. Veel zal afhangen van de kleinere partijen zoals de Groenen, of die erin zullen slagen om de kiesdrempel van 5% te halen.
6: De partij wil onder meer asielrechten inperken en LGBTQ+ voorlichting stoppen. Want dat noemen ze het promoten van seksuele afwijkingen. De stemlokalen sluiten straks om 6 uur. Iran zegt dat het 6 schepen heeft aangevallen die banden hebben met de Verenigde Staten. Het was naar eigen zeggen een vergeldingsactie voor de Amerikaanse aanvallen op 3 Iraanse olietankers gisteren. Iran viel de schepen aan in de straat van Hormuz, omdat ze volgens hen via een niet goedgekeurde route wilden varen. Een week geleden begon de VS opnieuw met aanvallen nadat het een tijdje rustig was. Iran reageerde steeds met tegenaanvallen. In een voorstad van Parijs is gisteravond een kind om het leven gekomen bij een explosie na een gaslek. Er raakten ook 7 andere mensen gewond. 2 van hen zijn in levensgevaar, dat meldt de burgemeester. De woning is helemaal verwoest en de omgeving werd ook even afgesloten. En sport op de US Open tennis heeft maar 1 Belg zich kunnen plaatsen voor de 8e finales en dat is Alexander Bloks. Die versloeg de Italiaan Coboli, de nummer 6 van de wereld, in 4 sets. Zizou Bergs en Elise Mertens werden allebei uitgeschakeld in de 3e ronde. Bergs verloor van een Nederlander in 5 sets. Mertens verloor van de Japanse Osaka, die het toernooi al 2 keer won, in 3 sets. En er is ook gevoetbald. Standard heeft gewonnen van Antwerp met 1-0. Standard staat 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp staat gedeeld 8e. Sint-Truiden won dan weer van La Louvière met 4-0. STVV staat zo 6e. La Louvière kon dit seizoen nog niet winnen en staat 16e. Vrij zonnig vandaag en droog bij maxima tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van €20 maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: Van maandag 7 september starten herstellingswerken aan het wegdek van de Emiel Banningstraat en de Volkstraat in Antwerpen. De werken duren daar tot 26 oktober en worden in twee fases uitgevoerd. Tijdens de eerste twee weken is de Leopold Waalstraat niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Doorgaand verkeer richting Singel en Ring wordt omgeleid via de Burburenstraat, de Vlaamse Kaai, de Jan van Gentstraat en de Boulevardplaats. Fietsers en voetgangers kunnen de werfzone wel blijven passeren. Vanaf 21 september verschuiven dan de werken naar de tram- en busbaan op de Leopold de Waalplaats. Auto- en fietsverkeer ondervinden dan geen hinder meer. De trams blijven rijden, terwijl de bussen tijdelijk over de gewone rijbaan worden geleid. Van maandag 14 september starten in Stabroek de afbraakwerken van de voormalige cafés De Zwaan en De Valentina. Daarmee verdwijnen de twee historische horecazaken definitief uit het dorpsbeeld van Stabroek. De gemeente kocht beide panden in mei vorig jaar over. De afbraak moet meer openheid en rust creëren in het centrum en ook een extra doorgang naar de Sint-Catharinakerk mogelijk maken. Na de sloop wil het gemeentebestuur de vrijgekomen ruimte opnieuw inrichten. Er wordt onder meer gedacht aan groen en ook een zitbank, maar een definitief ontwerp is er nog niet. Intussen zijn ook de eerste 3D-beelden vrijgegeven van de nieuwe horecazaak die in de nabijgelegen pastorie moet komen. Op zaterdag 17 oktober staat Fort 18 Hoboken in het teken van de Cyclocross Hoboken. De dag begint om 10 uur met een kennismaking voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op een parcours van 1,5 kilometer kunnen ze proeven van het veldrijden. Ervaring is niet nodig, een fiets en een helm volstaan. Vanaf 11 uur komen jonge renners van de categorieën U12 en U15 in actie. Ook G-sporters nemen deel aan de wedstrijden. Supporters zijn welkom om de jonge renners langs het parcours aan te moedigen. Inschrijven voor de kennismaking kan vanaf 7 september.
3: Lekkende daken? Die komt A. Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
1: De rug naar de muziek. Met minimaal

0: altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekere naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekere. Tot snel.
2: Amai, ma, een Yves Chacoche?
3: Ja. Weet je nog die juwelen van de bommen? En wel, die heb ik verkocht.
2: Die ringetjes met die steentjes?
3: Juist. En dan had ik al eens voor zo'n etalage van een opkoper gestom. Maar ik vertrouwde dat niet. Dan hoorde ik van Robert de Expert. Die bezit de juwelen en zei dan hoeveel dat ze waard zijn.
2: En wat kost dat?
3: Niks.
2: Oh, niks.
3: Echt niks? Maar altijd eerst bellen. Op de 03-226-93-93.
4: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
5: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans. Brerabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
6: Mis het niet. De 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
7: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 10 uur.
8: Goedemorgen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen. Ze worden door heel Duitsland gevolgd, want de extreemrechtse partij AfD kan mogelijk zijn beste uitslag ooit halen. Journalist Jelle Frenke.
9: Dat Ulrich Siegmund met zijn AfD deze deelstaatverkiezingen zal winnen, lijkt zeker. De vraag is hoe groot die overwinning zal zijn. En of hij een absolute meerderheid kan halen, dat zou historisch zijn in Duitsland. Laatste peilingen geven aan dat het kantje boordje zal worden. Veel zal afhangen van de kleinere partijen zoals de Groenen, of die erin zullen slagen om de kiesdrempel van 5% te halen.
8: De stemlokalen sluiten vanavond om 6 uur. De Verenigde Staten hebben opnieuw een zogenaamde drugsboot vernietigd. Dat meldt het Amerikaanse leger. Ze lieten het schip zinken samen met Ecuador. Volgens beide landen wordt het schip verdacht van drugshandel. Er vielen geen slachtoffers, want de bemanning was van boord gehaald voor het schip vernietigd werd. De bemanning ontkent dat ze iets te maken hebben met een drugsbende. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Er vielen al meer dan 200 doden. In Zuid-Frankrijk geldt code oranje voor hitte in 6 departementen, nog zeker tot en met morgen. Het is er uitzonderlijk warm voor september, op sommige plaatsen tot wel 39 graden. Frankrijk beleeft zijn warmste zomer sinds de start van de metingen in 1900. Van juni tot en met augustus waren er 3 lange hittegolven. En ook in Spanje wordt het warm. De 15e etappe in de Ronde van Spanje wordt daarom ingekort met bijna 80 kilometer tot nog zo'n 110 kilometer. Dat hebben de organisatoren beslist. De beslissing kwam er onder meer op vraag van de renners zelf. Vrij zonnig vandaag en droog bij maxima tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: keurslager De Mulder in Braschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Wie in het weekend van 11 september vanuit Capelle richting Berchem op Zoom rijdt, moet rekening houden met verkeershinder. De A4 wordt aan de Nederlandse zijde afgesloten vanaf de Belgische grens tot knooppunt Markiezaat. De afsluiting geldt van 11 tot 14 september en is nodig voor werkzaamheden aan de snelweg. Ook de verbinding van de A58 vanuit Berchem op Zoom richting België gaat niet. Voor het verkeer wordt omleiding voorzien. Rijkswaterstaat waarschuwt voor extra reistijd en vraagt automobilisten hun reis goed voor te bereiden. Van maandag 14 september starten in Stabroek de afbraakwerken van de voormalige cafés De Zwaan en De Valentina. Daarmee verdwijnen de twee historische horecazaken definitief uit het dorpsbeeld van Stabroek. De gemeente kocht beide panden in mei vorig jaar over. De afbraak moet meer openheid en rust creëren in het centrum en ook een extra doorgang naar de Sint-Catharinakerk mogelijk maken. Na de sloop wil het gemeentebestuur de vrijgekomen ruimte opnieuw inrichten. Er wordt onder meer gedacht aan groen en ook een zitbank, maar een definitief ontwerp is er nog niet. Intussen zijn ook de eerste 3D-beelden vrijgegeven van de nieuwe horecazaak die in de nabijgelegen pastorie moet komen. Zondag 13 september vindt op het Marktplein in Schoten de 7e editie van Schotens Oldtimer Treffen plaats. Van 9 tot 15 uur verandert het centrum in een openluchtmuseum vol historische voertuigen. Niet alleen klassieke auto's zijn welkom, ook oude motoren, bromfietsen, fietsen, karren en zelfs historische kinderwagens kunnen er worden tentoongesteld. Bezoekers mogen zelf ook een oldtimer of een ander bijzonder voertuig meebrengen. Nieuw dit jaar is een publieksprijs voor de meest originele voertuig. Zowel deelnemen als een bezoek aan het oldtimer treffen is volledig gratis in Schoten.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Braschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
1: Daar gaan we weer.

0: Weet je wanneer een job echt goed zit? Als je elke ochtend met goesting vertrekt. Bij Comfort Home werk je dicht bij huis, verdien je meer dan elders en staan je kantoorcollega's altijd voor je klaar. Zin in een warme job? Comfort Home. Solliciteer vandaag via comforthome.be.
1: Zeg, ChatGPT.
2: Ja?
1: Ik moet morgen naar de dokter. Wat als nu mijn ondergoed gezien wordt?
2: Dan hoop ik dat het van Dolce Donna in Capelle is.
1: Ah, dan ga ik daar nu beter even langs?
2: Absoluut. Wil je dat ik de route voor je uitstippel?
1: Ja, ja, dat is goed.
2: Dolce Donna, Dorpstraat 49 te Capelle, vlak over Manus.
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Want zelfs bij de dokter wil je klasse uitstralen. Op zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
4: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 11 uur.
5: Goedemorgen. De politie onderzoekt vandalisme aan de moskee van Schelle in de provincie Antwerpen. Dat gebeurde eerder deze week. Vandalen hadden de moskee beklad met hakenkruizen en andere haatboodschappen. Je hoort Joris van Kamp van de politie.
6: De feiten moeten gebeurd zijn ergens donderdagavond, vrijdagochtend voor het vrijdaggebed. Wat maakt dat we zwaar tillen aan deze feiten? Omdat het mogelijk kadert binnen racisme en xenofobie. We zijn daarom een grondig onderzoek gestart en de vaststellingen maken we over aan het parket van Antwerpen.
5: Voorlopig is er nog niemand opgepakt. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen, dat melden de Libanese autoriteiten. Het Israëlische leger viseerde naar eigen zeggen doelwitten van Hezbollah. Eerder vanmorgen had Israël de inwoners al opgeroepen om te evacueren. De gevechten in Libanon zijn sinds juni wel geminderd na een akkoord tussen beide landen. Maar Israël blijft doelwitten in Zuid-Libanon aanvallen. En het wordt weer erg warm in Frankrijk. In 6 departementen in het zuiden geldt code oranje voor hitte, nog zeker tot en met morgen. Het is er uitzonderlijk warm voor september, op sommige plaatsen tot wel 39 graden. Frankrijk beleeft zijn warmste zomer sinds de start van de metingen in 1900. Van juni tot en met augustus waren er 3 lange hittegolven. Vrij zonnig vandaag en droog bij maxima tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Back to School. Met een goed gevulde brooddoos. Bij Keurslager de Mulder vind je heerlijk beleg en charcuterie boordevol smaak, waar zelfs de grootste speelvogel even voor gaat zitten. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De stad Antwerpen opent vanaf deze maand 7 nieuwe buurtparkings en buurtfietsenstallingen. Samen zorgen die voor 179 extra parkeerplaatsen voor auto's en 62 plaatsen voor fietsers. Sinds 1 september zijn al 2 nieuwe locaties in gebruik. In de Ferdinand Kozemanstraat in Berchem opende een parking met 16 autostaanplaatsen en een afgesloten stalling voor 28 fietsen, waaronder 2 cargofietsen. Ook in de Campiniastraat in Merksem kwam er een nieuwe afgesloten fietsenstalling. Daar is plaats voor 16 gewone fietsen en 1 cargofiets. Met de buurtparkings wil de stad de parkeerdruk op straat gaan verminderen en meer openbare ruimte vrijmaken. Politie Schoten organiseert op donderdag 10 september voor de 6e keer de lokale politie Schoten Classic. Dat is een begeleide wielertocht van 95 kilometer door de Noorderkempen. De rit richt zich op geoefende wielrenners. Het peloton rijdt samen en onder begeleiding aan een gemiddelde snelheid van zo'n 30 kilometer per uur. Deelnemers verzamelen aan Sporthal Vordenstein in Schoten. Inschrijven kan tussen 8 en 9 uur 20 en daarna vertrekt de rit om 9 uur 30. Vooraf inschrijven kan dus via de politie Schoten. In Merksem kunnen kinderen tussen 8 en 13 jaar op woensdag 18 november deelnemen aan de Fun Games. Die vinden plaats van 13 tot 16 uur in Sporthal de Rode Loop. Het Merksemse juniorteam zorgt voor een namiddag met creatieve uitdagingen, wedstrijden en verschillende sportieve spelletjes. Deelname is volledig gratis en vooraf inschrijven is niet nodig.
3: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielsen en Zonen een krak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Een notto kopen, dat kost een pak geld, jonge jongen. En dan nog onderhoud, neefbaanden. Nou vertelde de Leo van Victoria mij dat je als gewone mens ook een notto kunt leasen. Voor één vast bedrag per maand. Dat is toch ferm? Vanaf na noem ik hem Leo Lease.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 12 uur.
3: Goedemorgen. In Antwerpen is een gewonde gevallen bij een steekpartij. Een groepje mannen zou ruzie hebben gekregen op straat. Een van hen haalde een mes boven. Het slachtoffer raakte licht gewond. De politie onderzoekt nog de precieze omstandigheden. Er zijn wel al twee verdachten opgepakt. De politie onderzoekt vandalisme aan de moskee van Schelle in de provincie Antwerpen. Dat gebeurde eerder deze week. Vandalen hadden de moskee beklad met hakenkruizen en andere haatboodschappen. Je hoort Joris van Kamp van de politie.
4: De feiten moeten gebeurd zijn ergens donderdagavond, vrijdagochtend voor het vrijdaggebed. Wat maakt dat we zwaar tillen aan deze feiten? Omdat het mogelijk kadert binnen racisme en xenofobie. We zijn daarom een grondig onderzoek gestart en de vaststellingen maken we over aan het parket van Antwerpen.
3: Er is voorlopig nog niemand opgepakt. In de Brusselse gemeente Everen is er vannacht een hevige brand uitgebroken in een woning. Dat bevestigt de brandweer. De drie bewoners konden het huis op tijd verlaten. De moeder van het gezin had rook ingeademd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er is heel wat schade en het huis is onbewoonbaar. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat melden de Libanese autoriteiten. Het Israëlische leger viseerde naar eigen zeggen doelwitten van Hezbollah. Eerder vanmorgen had Israël de inwoners al opgeroepen om te evacueren. De gevechten in Libanon zijn sinds juni wel geminderd na een akkoord tussen beide landen. Maar Israël blijft doelwitten in Zuid-Libanon aanvallen. 9 op de 10 Vlamingen willen voedsel van eigen bodem. Dat blijkt uit een onderzoek van de Boerenbond. Dat is 10% meer tegenover vorig jaar. Lode Sijsens van de Boerenbond legt uit waarom we daar steeds meer belang aan hechten.
5: In eerste instantie natuurlijk de geopolitiek, de onstabiele wereld. We willen zeker zijn dat we ons eigen voedsel kunnen produceren, dat we niet afhankelijk zijn van anderen. Maar ook in tijden van klimaatcrisissen. Natuurlijk, als we vandaag hier ons voedsel niet produceren, we gaan voedsel importeren vanuit het buitenland, moeten we weten dat dat minder klimaatvriendelijk geproduceerd is.
3: En onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, die hebben er een bewogen nacht op zitten tijdens het WK in Berlijn. Het hotel waar ze daar verblijven werd rond 2 uur vannacht geëvacueerd. Na een half uurtje buiten wachten bleek dat er geen brand was en dat iemand op de brandknop had gedrukt. Ook de teams van heel wat andere landen slapen in dat hotel. Hopelijk hebben de Cats toch nog wat kunnen rusten, want vanavond spelen ze hun tweede groepsmatch tegen Puerto Rico. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Italia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van 20 euro maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De omgeving van het KMSKA op het Antwerpse Zuid stond zaterdag in het teken van een grote openluchtrave met Amelie Lens. Zo'n 14.000 feestgangers zakten af naar het evenement van Chaos in the City, dat samen met de stad Antwerpen werd georganiseerd. Ook zangeres Angèle verscheen onverwachts als surprise act op het podium. Vooraf was er protest vanuit de hele buurt. Petitie tegen het evenement verzamelde zo'n 467 handtekeningen. Buurtbewoners vreesden vooral voor geluidsoverlast, mobiliteitsproblemen en hinder voor de duizenden bezoekers. Toch lokte het spektakel ook heel wat nieuwsgierige buurtbewoners naar de straten rond het KMSKA in Antwerpen. In de Van Stralenstraat in Antwerp-Zaltenleeuwenbuurt is zondagochtend een man neergestoken na een ruzie. Rond 8:30 ontstond er een vechtpartij waarbij verschillende mannen betrokken waren. Tijdens het incident kreeg één van hen een messteek. Het slachtoffer raakte volgens de Antwerpse politie licht gewond. De politie kon kort na de feiten twee mannen arresteren. De omstandigheden en de aanleiding van de ruzie worden nu verder onderzocht. Sportoase Elshout in Brasschaat is sinds zaterdag opnieuw open. Het zwembad in het gemeentepark van Brasschaat, op de grens met Schoten, was 5 dagen gesloten voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt. Na een drukke zomer werd het complex grondig gepoetst en werden verschillende onderhoudswerken uitgevoerd. Ook het recreatiebad werd volledig leeggelaten en gereinigd. Sinds zaterdag kunnen dus zwemmers opnieuw terecht in de Sportoase Elshout in Brasschaat.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Ons zondagontbijt, dat komt altijd van bij Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus, in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
1: De rug naar de muziek. Met minimaal 25.

0: tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
2: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
3: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
4: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
5: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
6: In deze middag, Jonneke. Och, manneke. Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut. In dat horlogeke. Gezien begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
7: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
6: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
8: Dit is Park. En weer van 1 uur.
9: Goedemiddag. Er is een Belg opgepakt in het onderzoek naar het drugsgeweld in Overasselt in Nederland begin deze week. Het gaat om een man van 26. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. In totaal werden al 35 verdachten gearresteerd. 32 van hen zitten voorlopig in de cel, voor onder meer moord en poging tot moord. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten werden neergeschoten en raakten zwaar gewond. In Antwerpen is vanochtend een gewonde gevallen bij een steekpartij. Een groepje mannen zou ruzie hebben gekregen op straat en een van hen haalde een mes boven. Het slachtoffer raakte lichtgewond. De politie onderzoekt nog de precieze omstandigheden. Er zijn wel al 2 verdachten opgepakt. De verhoging van de BTW-tarieven zal er niet komen. Dat zei MR-voorzitter Georges-Louis Boucher nog maar eens aan VTM Nieuws. Een BTW-verhoging was een voorstel van de federale regering om te besparen. Maar Boucher wil dat geld ergens anders gaan zoeken. Hij wil onder meer snoeien in het overheidspersoneel.
10: Il faut diminuer la dépense publique dans les administrations. On a trop de fonctionnaires aujourd'hui. On doit réduire le personnel politique. On a 4 fois plus de fonctionnaires d'ailleurs dans les années 60, mais le nombre de personnel politique aussi est devenu beaucoup trop important. Donc il faut aller plus loin que la suppression des provinces.
9: Ja, hij wil dus de provincies afschaffen, gemeentes fusioneren en het aantal parlementsleden verminderen. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ze gaan daar spreken met Oekraïns president Zelensky over een Amerikaans vredesvoorstel om de oorlog met Rusland te stoppen. Gisteren hadden Witkoff en Kushner de voorstellen al voorgelegd aan Russisch president Poetin in Moskou. Volgens Moskou verliepen die gesprekken eerlijk en constructief. 9 op de 10 Vlamingen willen voedsel van eigen bodem. Dat blijkt uit een onderzoek van de Boerenbond. Dat is 10% meer tegenover vorig jaar. Lode Sijsters van de Boerenbond legt uit waarom we daar steeds meer belang aan hechten.
11: In eerste instantie natuurlijk de geopolitiek, de onstabiele wereld. We willen zeker zijn dat we ons eigen voedsel kunnen produceren, dat we niet afhankelijk zijn van anderen. Maar ook in tijden van klimaatcrisissen. Natuurlijk, als we vandaag hier ons voedsel niet produceren, we gaan voedsel importeren vanuit het buitenland, moeten we weten dat dat minder klimaatvriendelijk geproduceerd is.
9: En onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben er een bewogen nacht op zitten tijdens het WK in Berlijn. Het hotel waar ze daar verblijven werd rond 2 uur vannacht geëvacueerd door een brandalarm. Na een half uurtje buiten wachten bleek dat er helemaal geen brand was en mochten ze weer gaan slapen. Ja, hopelijk hebben de Cats toch nog wat kunnen rusten, want vanavond spelen ze hun tweede groepsmatch tegen Puerto Rico. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
8: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.
12: De radio van bij ons.
8: Live vanaf de Dorpsdag in Braschaat.

0: Ja, ik voel mij ook een beetje gevangen in onze radiobus. Hele goede middag, Trapped van Colonel Abrams bij de radio van bij ons. Live vanaf de Dorpsdag in Brasschaat. Ik ben Vince en ik heb hier naast me in onze radiobus zitten de lieftalige Tanja.
1: Goedemiddag Vince, goedemiddag iedereen.
0: Ja, wij gaan de komende 2 uur live radio maken hier vanop de Bredabaan in Brasschaat.
1: Ja, klopt, het is Dorpsdag, dus de 47e editie.
0: De 47e ja, alweer. Klopt. Ja, het begint door te tellen.
1: Het
0: is een van de oudste dorpsdagen van ons land, trouwens.
1: En een van de gezelligste.
0: Zeker weten. Gemiddeld komen hier tussen de 30 en de 40.000 bezoekers. Het is echt het grootste evenement van de regio. Dus als je er vandaag bij wil zijn, onder een stralende zon, het is een beetje bakken zelfs in onze radiobus op dit ogenblik, dan zou ik zeggen, je moet naar hier komen. Hè?
1: Ja, en je doet dat best met de fiets. Er zijn langs alle kanten van de gemeente, langs de invalswegen, fietsenparkings voorzien. Hou er wel rekening mee om 7 uur is de, of tot 18 uur loopt de Dorpsdag, sorry. Ja. En om 19 uur worden de fietsenparkingen opgeruimd. Dus gelieve dan ook je fiets terug mee te nemen.
0: Goed dat je dat zegt. Heel snel daarover. Maar ik heb hier al alle jaren mensen van de gemeente met slijpschijven, sloten moeten zien doorslijpen om de fietsenparkingen te kunnen opruimen. En die fietsen worden dan meegenomen natuurlijk. Dat is miserie. Dus bij deze zijn
1: de
0: mensen
1: je kan ze de volgende dag aan het gemeentemagazijn ophalen.
0: Maar in ieder geval, als je met de auto wil komen, er is parking rond Brasschaat, maar het is wel even zoeken, denk ik. Dus beter inderdaad te voet of met de fiets. Het is
1: en
0: prachtig weer.
1: Stralend weer, inderdaad.
0: Ik heb even de zendmasttemperatuur gecheckt. 21 graden op dit ogenblik in Brasschaat, maar het gaat richting 24 graden.

0: daarvoor in de plaats, want we moeten er niks voor betalen. Dus
1: Oké, met
0: heel
1: plezier.
0: Fijn. Goed, we gaan nog wat muziek draaien en dan ga ik jou zo meteen, denk ik, op pad sturen. Hè, want de bedoeling is dat jij als vliegende reporter de komende 2 uur gaat fungeren.
1: Ja, dat klopt. Ik heb al leuke plekjes gezien, zo een klein beetje rondgekeken. Ik weet dat de oldtimers hier staan. Winter op wielen, ons wel gekend. Grandioos, superwinkel voor mezelf. Ik had mijn man beloofd dat ik er niet binnen ging gaan, maar dan toch.
0: Ja,
1: en
0: okay.
1: Er is ook een klein creatief winkeltje. Misschien is dat ook wel iets.
0: Hier staan heel veel interessante dingen om te zien. En je hebt hier ook een jeugddorp, een kunstenaarsdorp. Er is een rommelmarkt, heel veel. Maar dat gaan we allemaal live laten horen de komende uren. Want tot 6 uur vanavond zijn we
1: ja,
0: live.
1: Klopt.
0: Wij nog tot 3 uur. En straks Stefan en Brenda die het van ons gaan overnemen.

0: State of Shock van Mick Jagger samen met de Jacksons uit 1984. Bij de radio van bij ons vandaag nog eens live op verplaatsing vanuit onze radiobus. We zijn op de Dorpsdag in Brasschaat. En in die radiobus is er mooi volk aangeschoven, hè, Tanja?
1: Ja, klopt. We liepen net even over de Bredabaan. En ik zag twee cowgirls, zoals ze dat dan noemen, ja, passeren. Helemaal met de cowboyhoed. Ik heb mijn paard in de Zijstraat
0: in het zwart.
1: Helemaal in het
0: wel
1: zwart.
0: Wel warm in dit weer. Warme weer, denk ik. Ja.
1: Dus bij ons in de bus zit van Rituals Els.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Je mag de microfoon nog een beetje dichter houden. Ja, prima. Ja, dag Els. Jullie zien er inderdaad heel opvallend uit, hè?
2: Ja, klopt.
0: Wat is de bedoeling daarvan?
2: Wij hebben onze nieuwe limited edition meegenomen. Wij verkopen die ook sinds deze week bij ons in de winkel.
0: Dat is een nieuw product van Rituals dan?
2: Ja, een nieuwe limited edition. Dus een volledige collectie. Maar ja, echt met morulla en Namibische mirren zit erin.
0: Zegt me allemaal niks, maar het klinkt heel geurlijk.
2: Ja, heel zoet, een warme ondertoon. Ah, ja.
0: Jullie hebben Tanja al een beetje onder... Allee, onze collega heeft het eigenlijk gedaan. Brenda heeft Tanja al een beetje onder de reuk gespoten.
1: Voilà. Ik heb hier een potje vast met een glossy crème in.
2: Dat is een highlighter. Dus je kan die aanbrengen met de feestdagen, bijvoorbeeld op de jukbeenderen.
0: Maar dat is voor de dames meer.
2: Dat is meer voor de dames. Mag voor iedereen, maar we merken wel dat dames zich daar...
0: Dat is een soort fond de teint?
2: Nee, dat is echt een highlighter. Dus dat gaat een glittertje geven. Dus dat gaat op de ogen, op de kaken.
0: Heb je dat nu zelf aan?
2: Ik heb dat zelf aan.
0: Ja, ik zie het een beetje zo. De jukbeenderen komen er dan wat mooier uit of zo. Ja, ja.
1: Ja, klopt. Het straalt helemaal. Hè. En de frisse geurtjes, maar toch een warme ondertoon, zei je net.
2: Ja. Klopt.
0: En dat is nieuw in jullie collectie? Want dat heb je wel, hè, bij Rituals. Ik spring er ook wel eens binnen, maar je hebt vaak dezelfde dingen. Dus er komt regelmatig ook iets nieuw uit om het assortiment te blijven updaten.
2: Ja, dus we hebben onze vaste collecties. Mm-hmm. En dan hebben wij elk half jaar een winter- of een zomercollectie. En die gaat eruit.
0: En dit is dan voor de winter?
2: Ja.
0: Okay.
2: Ja, dus die blijft tot en met februari.
0: En jullie lopen daarmee rond op de Bredabaan om de mensen te laten... Hoe noem je dat? Tasten? Of teasen?
2: Ja, klopt. Dus wij proberen de mensen niet alleen de vaste geuren te laten ruiken, maar af en toe is ook een nieuw geurtje aan te raden. Zodanig dat ze altijd wel iets anders hebben.
0: En hoe zijn de reacties tot nu toe?
2: Heel goed, heel positief.
0: Ja, ik zal dus verwachten.
2: Heel positief.
0: Tanja, wat vond jij ervan?
1: Het was heel eerlijk.
0: Ze is altijd eerlijk.
1: Ja, ik ben heel eerlijk. Ja. Het is... Ik ken het gamma van Rituals uiteraard, maar dit is niet mijn favoriete geur.
0: Nee, te zoet
1: Het is iets...
0: Het is vrij zoet, mag je dat zeggen?
1: Ja. Iets te fruitig. Ik heb zo liever het iets zwaardere. Maar ik heb hier een zorro. Ja. Een leuk pakje vast. Ik veronderstel dat het thee is.
2: Het is thee.
1: Is dat iets nieuws bij Rituals, dat jullie thees verkopen?
2: Ja, wij hebben wel één ritueel, een vast ritueel, waar wij al thee in hebben
0: zitten. Wel mooi, hè? De woordspeling ritueel.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja, absoluut. En in de limited edition zitten altijd een paar speciale producten in. Hmm. En nu is dat in de wintercollectie ook zo.
0: Ja.
1: Ja, het is mijn favoriete rooibos thee met appel.
0: Ah ja, wij zijn theedrinkers.
1: Wij zijn theedrinkers.
0: Dus dat is wel iets voor jou. Dat is wel iets voor jou. Is er ook een korting op vandaag? Of doen jullie nog acties hier op de Dorpsdag?
2: Wij doen een actie vandaag. Dus alle deodorants, zowel de rol als de spray, staan aan 25%.
0: Die kunnen de mensen vandaag goed gebruiken, denk ik.
2: Ja.
0: Het is behoorlijk warm.
2: Ja, die staan aan 25% korting. Okay. En we hebben ook skincare aan 25% korting.
1: Oké, klinkt leuk.
0: Ja, allen daarheen.
1: Allen daarheen.
0: De Rituals vind je vlak bij de kerk eigenlijk. Hè?
2: Ja, klopt.
0: Zo zag ik het, schuin over de Rode Leeuw. Hè? Daar kunnen
2: inderdaad
0: mensen het vinden. Zeg, voor de rest, jullie, ik kan me herinneren dat jullie niet elk jaar meededen met de Dorpsdag. Klopt dat?
2: Nee, dat klopt.
0: Hoe komt dat jullie nu toch meedoen? Wie heeft jullie overtuigd?
2: Eigenlijk is dat in intiem overleg.
0: Dat is zondag werken, hè? Je bent nu aan het werken.
2: Dat is zondag werken, Maar om eerlijk te zijn, op zondag werken op een dorpsdag in Brasschaat, dat is pure gezelligheid. Dus dat is heel gezellig. Wij hebben daar allemaal heel veel zin in. Mm-hmm. En met een mooie hoed dat we mochten opzetten, maakt dat gewoon helemaal af. Hè?
0: Ja, en het thema is inderdaad ook, wat hebben we nog niet gezegd, hè? Het thema van de dorpsdag, want elk jaar is er een thema, Tanja.
1: Het is de Wild Wild West.
0: Ja, dus jullie hebben er goed aan meegedaan. Dat
2: zal
0: zeker gewaardeerd worden door het dorpsdagcomité. Want ik geloof dat ook de best verklede stand kan ook altijd een prijs winnen, geloof ik.
2: Ah, is dat zo? En moeten wij ons inschrijven of zo?
0: Nee. Daar gaat een jury rond, geloof ik. Ja.
2: Ah,
0: ik weet
2: leuk
0: niet of het dit jaar... Ik heb ooit ook nog in het dorpsdagcomité gezeten, dus ik weet niet of het dit jaar nog zo is, maar normaal is dat altijd zo. Ja.
2: Oké, dus dan blijven wij nog eventjes buiten staan.
0: Dat zou ik zeker doen. Zeg, Els, tenslotte nog, wat is eigenlijk het meest populaire product dat jullie verkopen? Maar ik koop altijd van die geurstokjes of zo. Hè.
2: Is dat geurstokjes, maar eigenlijk in cijfers zien we toch wel dat de autogeurtjes het meest verkocht worden.
0: Ja.
2: Omdat ook heren zich...
0: Dat is beter dan van die, hoe heet die dingetjes, zo die dinnenboompjes.
1: Ja,
0: dat
1: die
0: is kei ongezond.
1: Ja, die hebben een verschrikkelijke geur.
0: Hoe heet dat nu weer?
1: Airfresh of zoiets, denk ik.
0: Ja. Maar dat van jullie is beter spul.
2: Ja, en esthetisch ook
0: en
2: mooier.
0: En zijn dat van die dingetjes die je zo op je ventilatie klikt?
2: Op je ventilatie klikt. We hebben daar ook interieursprays van, specifiek voor in de auto. En we hebben ook poetsdoekjes voor de auto proper te houden met de geur.
0: Dus jouw wagen is altijd spik en span?
2: Ja.
0: Ik zag ze toch even na, denk je. Hey Els, dankjewel om tot hier te komen. Heel
2: dankjewel fijn. Dat ik erbij mocht zijn.
0: Ja, heel graag gedaan. En ik zou zeggen, veel succes nog vandaag en een goede verkoop. En vooral heel veel mensen enthousiast maken voor jullie producten.
2: Dankjewel, gaan we zeker doen.
0: Oké, wij gaan nog wat muziek draaien. Viola Wills is dit.

0: I want to break free van Queen. Ja, het is hier even hectisch, hè, Tanja.
1: Ja, het is hier even druk.
0: Het voltallige schepencollege van Brasschaat komt hier net voorbij. Onze radiobus gelopen, die doen altijd een soort parade over de Bredabaan.
1: Ja, het lijkt wel of dat El Paso, Las Vegas...
0: Ja, want het thema van de dorpstad hier in Brasschaat is inderdaad de Wild Wild West. En over wild gesproken bij ons in de radiobus. Schepen voor feestelijkheden, hè, vooral dat vandaag.
2: En de dorpsdag vandaag, inderdaad.
0: Ook hoofd van het dorpsdagcomité.
2: Ik ben inderdaad voorzitter van het dorpsdagcomité.
0: Ja, Carla Pantes. Goedemiddag. Ja,
2: goedemiddag.
0: Ja, ik denk dat jij heel tevreden bent. Hè? Wat een weer vandaag.
2: Ja, het was in het begin van de week een beetje angstig afwachten over wat het weer ging doen. Maar we zijn weer heel blij dat we de zon mogen begroeten vandaag.
0: Ja.
2: En dat er al heel veel volk op de Bredabaan is.
0: Ja, mensen zijn vroeg gekomen dit jaar. Hè? Ja, nee, soms denken ze dat het om 12 uur begint. Klopt. Maar het is maar om 1 uur.
2: Om 1 uur. Ja, we moeten natuurlijk alle handelaars de tijd geven op te stellen. Mm-hmm. Er moet dan nog een veiligheidsronde gebeuren. Maar we zien dat dat vroeger en vroeger is om... dat de mensen vroeger en vroeger komen.
1: Ja, we merkten het ook tijdens het opstellen dat er langs alle kanten rond onze bus nieuwsgierigen waren. Maar ik heb toch ook een vraagje. Wie bedenkt ieder jaar het jaarthema?
2: Dat is het dorpdagcomité. Dus wij zitten al in het begin van het jaar even samen om te kijken van welk thema gaan we dit jaar doen. En dan worden een aantal voorstellen gedaan. En dan wordt dat democratisch beslist welk thema dat we gaan doen.
0: Ben je blij met dit thema?
2: Ja, deze leent zich fantastisch voor onze outfits. Hè?
0: Ja, kijk je er echt elk jaar naar uit om je te verkleden?
2: Ja, ik vind dat wel gezellig om op het thema...
0: Het is wel warm, hè, die outfit. Want je hebt echt zo een... Is dat een echte...
2: Ja, dat is een echte...
1: Het is een
0: koeienvel of wat is dat? Koeienleer?
2: Ja, zoiets. Ja, het is... Ja, maar dat hoort erbij, Vince. Soms moet je dat een beetje afzien.
0: Maar
2: hè?
0: Hou je dat de hele dag aan?
2: Ja.
0: Iedereen van het Schepencollege?
2: Ja, dat hangt er een beetje vanaf. We proberen altijd heel de Bredabaan af te doen. Dat is ons nog nooit gelukt. We proberen dat dit jaar opnieuw.
0: En waarom lukt dat nooit niet?
2: Ja, omdat er heel veel volk rondloopt, Vince. En als je met iedereen een praatje moet doen, zoals nu hier ook op een allerlei standen, goede dag zeggen.
0: Oké, daarom hebben jullie ons dichter naar het
2: dat we zeker bij jullie konden langskomen.
0: Ik zal het maar geloven. Nee, maar we staan hier eigenlijk niet slecht. Ik was in het begin een beetje sceptisch.
2: Dat is altijd verandering. Maar ik denk dat hier een heel goede plaats is voor jullie ook.
0: Qua lawaai is het inderdaad veel beter. Ja.
2: Ja. Ja.
0: Zeg, voor de rest, waar kijk je nog naar uit op deze dorpsdag?
2: Gewoon heel veel mensen ontmoeten. En ik hoop met het goede weer dat alle handelaars hier en alle standhouders vandaag een hele goede dag hebben. Heel goed kunnen werken.
0: Verkopen. En verkopen. Omzet draaien.
2: Absoluut. Dat is ook hun hoofddoel natuurlijk. Hè.
0: Ja.
2: Dan is het geslaagd.
0: Er zijn ook weer verschillende themadorpen. Kan je daar iets over zeggen?
2: Ja, hier aan het gemeentehuis staat het een jeugddorp. Mm-hmm. Met Hopnop, die de tap doen.
0: Het jeugdhuis van Brasschaat.
2: Ja, klopt, met DJ's. Dan hebben we het Sportdorp. Het staat op het plein aan de kerk. Daar staat ook de kermis. Dus die vinden dat ook altijd.
0: Die stond er al het hele weekend, hè?
2: Ja, vanaf vrijdag staat hij er altijd. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
0: Want jullie hadden vrijdag ook al de kapitelloop.
2: Ja, kapitelloop, Flying Pig. Dus dat was ook al een leuke avond.
0: Je hadden wel een beetje een uitgeregende editie.
2: Ja, het was wel droog, maar dat heeft toch denk ik een aantal mensen tegengehouden.
0: Ik ben er voorbij gereden en het was inderdaad wat minder druk. Ja. Maar goed, chapeau aan de organisatoren dat
2: absoluut.
0: Ze er toch voor gegaan zijn.
2: Ja.
0: Absoluut. Wat is er nog zoal aan interessants te zien? Of wat raad je aan?
2: Ja, gewoon heel de sfeer. Ik denk, handelaars doen hun best om sommige het thema te volgen, sommige iets minder. Dat is allemaal niet erg. Het is gewoon het volledige plaatje, de ambiance. En vinden wij altijd heel gezellig.
0: Ja.
1: Ja, en mogen we dan toch een kleine kritische vraag stellen? Want hier en daar zien we toch wel lege plekjes staan.
2: Mm-hmm.
1: Dus...
0: Dat is ons vandaag,
1: dat is vandaag iets meer
0: door een aantal mensen gemeld.
2: En dat is heel raar, want het zijn meer inschrijvingen dan vorig jaar.
0: Ja.
1: Dan zijn de standen wat kleiner.
0: Maar er is wel geschoven, hè, want wij staan nu ook op een andere plaats. Ja. Misschien dat het daardoor misschien wat meer
2: zo. Ja, het is inderdaad, we hebben het een beetje uit elkaar gehaald. En vooral al diegenen die elektronische muziek spelen.
0: Zoals wij dus.
2: Ja, dus om dat dan toch niet op een hoopje te gooien. Dat het heel lawaai. Dus ik denk dat we dat verspreid hebben. Ietsje uit elkaar, maar er zijn meer inschrijvingen dan het vorige jaar. Dus,
1: dus er is gewoon heel goed over nagedacht om de dorpsdag op te stellen.
2: Dat doen we altijd.
1: Ja, daar twijfel ik niet aan. Dat wou ik niet zeggen, dat bedoelde ik niet.
0: Maar dat ben je ook met een heel team, hè, om dat te doen.
2: Ja, klopt, inderdaad, een heel team. Ik wil die alleszins bedanken, alle vrijwilligers die vandaag deze editie weer...
0: Want de kruip, ik heb zelf 6 jaar mee in het dorpsdagcomité gezeten. Ik weet dat er heel veel tijd in kruipt om dat allemaal voor
2: te heel veel meetings en vergaderingen. Klopt. Dus alle diensten vandaag aanwezig, dankjewel.
1: Ja, een event met 30.000 man, dat organiseer je gewoon niet alleen.
0: Ja, en dat meten jullie aan de hand van de gsm's, heb ik begrepen.
2: Nee, ondertussen zijn er andere. Ah, ja, okay. Vroeger wel, maar nu zijn er camera's.
0: De Rijkswacht is teruggekomen met hun tellertjes.
2: Dat is terug heel, heel ver in de tijd. Okay. Maar we hebben nu andere middelen om dat te doen. En dat is ook nodig. Tegenwoordig.
0: Is er iets wat de bevolking van Brasschaat en ver daarbuiten, want je weet het, wij zijn ver daarbuiten ook te beluisteren, moet weten waarom ze vandaag nog naar hier moeten komen of zo?
2: Ja, voor de sfeer. Ja. Het is gewoon zo'n gezellige dag. Muziek, hapje, drankje.
0: Ja, en je kan hier veel promoties doen, hè, want heel veel handelaars geven kortingen.
2: Ja, inderdaad. Er zijn heel veel kortingen. Er zijn koopjes nog. Dus ik zou zeggen, Brasschaat en omstreken, kom zeker en vast toch nog even langs onze dorpsdag.
0: Voilà, dat is mooi gesproken. Goed, ik dacht een toepasselijke plaat. Wat denk je van Wild Wild West van Will Smith?
2: Ik ga volledig uit de bol al.
0: Gaan we draaien. Dankjewel, Carla. En nog een fijne dag.
2: Dankjewel.

0: Janna Bar. Marco Borsato. Zijn reputatie is in ere hersteld, zullen we maar zeggen. Hij gaat volgend jaar opnieuw optreden naar het schijnt. Hè? Dus daar kijken we wel naar uit. Want ja, zo'n mooie stem, wat absoluut de man ook gedaan heeft, of dat allemaal waar is of niet, dat laten we in het midden. Maar zo'n mooi zangtalent, dat mag niet verloren gaan.
1: Absoluut niet. Een live concert zeker aan te bevelen.
0: Ja, je hoeft niet naar Huis van Acht. En je hoeft ook de Dorpsdag van Braschaat niet te missen als je vandaag langskomt in Braschaat op de Bredabaan. De 47e editie waarvan het thema de Wild Wild West is. En dat hebben we daar juist gemerkt, hè, Tanja?
1: Ja, absoluut.
0: Met het voltallige schepencollege wat hier aan onze radiobus passeerde. En die allemaal wel hun best hebben gedaan om zich te kleden volgens het thema. Hè.
1: Lucky Luke kan er nog iets aan leren.
0: Iemand die wel zijn cowboyhoed vergeten is, zit naast jou, Tanja.
1: Ja, klopt. Maar het evenement dat er georganiseerd wordt, of terug georganiseerd, nu verklap ik al iets. Ja. Daar gaan we ook wel wat voertuigen uit de Wild Wild West kunnen zien, denk ik. Zo de
0: zo
1: grote Amerikaanse bakken. Oh, pas op. Ja. Je moet eens komen zien, Vince.
0: Ja.
1: Bij ons zit Guy Beekaert van Winter op Wielen Braschaat. Welkom, Guy.
2: Goedemorgen, Vince. Goedemorgen, Tanja.
1: Het is al middag.
0: Het is middag, ja.
2: Maar goedemiddag.
1: Afhankelijk om het uur dat je bent inderdaad opgestaan, natuurlijk.
2: Ja, toch redelijk vroeg.
1: We hebben jou terug uitgenodigd in onze radiobus, omdat we ook met een oldtimerbus rond toeren voor onze live-uitzendingen. Mm-hmm. En twee, er is zeer, zeer goed nieuws te rapen bij jullie.
2: Inderdaad, de Winter op Wielen 2.0 noemen we hem nu. Gaat terug van start vanaf 18 oktober.
0: Ja, mag je daar even intussen komen? Voor de luisteraars die niet kunnen volgen, jullie organiseerden al jaren Winter op Wielen.
2: Ja, klopt.
0: Altijd de derde
2: zondag van de maand.
0: Oktober. Aan Perron Noord in Braschaat ook, aan het vliegveld.
2: Perron Noord.
0: Maar daar kunnen jullie niet meer terecht.
2: Nee,
0: jullie zijn dus moeten stoppen. En als ik het goed begrijp, gaan jullie nu opnieuw beginnen, inderdaad 2.0.
1: Ja, we waren iets te enthousiast.
0: Ja.
2: We zijn op zoek gegaan naar een locatie in Braschaat, omdat we toch van Braschaat zijn. Wouden we in Braschaat blijven.
0: Hmm. Maar het is niet alleen voor mensen van Braschaat, voor alle
2: duidelijkheid. Nee.
0: Iedereen is welkom.
2: Iedereen is welkom. Plaats genoeg. Er is terug dranktruck voorzien, foodtruck voorzien. Er zijn toiletten voorzien.
0: Maar leg het basisconcept nog eens even uit, Guy. Voor de mensen die het niet kennen, Winter op Wielen.
2: Iedereen met een oldtimer vanaf 30 jaar, mm-hmm, is welkom.
0: Is dat een static show tot vier wielen?
2: Of vier wielen, twee wielen, één wiel. Alles wat oldtimer is welkom. Er is ook plaats voorzien voor bezoekers. Mensen die komen kijken met een gewoon voertuig krijgen ook parking. Natuurlijk niet bij de oldtimers. Het begint om 10 uur.
0: Zondagochtend.
2: Zondagochtend. Officieel tot 13 uur, maar goh, niemand gaat ons er weghouden. Dat mag een beetje uitlopen.
1: En waar moeten we er ook alweer over zijn?
0: Ja, wat is de nieuwe locatie?
1: De
2: Koppenskazerne. Dat is in Braschaat aan de Sint-Jobse Steenweg.
0: Als ik zeg de Lego-blokken.
2: De Lego-blokken. Ja. Dat is zeer bekend. Dat is de Ovonde op de Sint-Jobse Steenweg. Daar is ook de ingang. Er zullen pijlen hangen, WOW. Dus mensen kunnen eigenlijk niet missen. Van het moment dat ze op de site komen, gaan er ook parkeerwachters van ons staan om de oldtimers op hun plaats te zetten. En de bezoekers ook op de juiste plaats.
1: Dus geen slagboom meer waar ze moeten aanschuiven?
2: Geen slagboom meer, nee.
0: Dat was op de oude locatie.
1: Dat was op de oude locatie.
2: Er staan al mensen aan te schuiven om 9 uur 's morgens. We zullen zien, vanaf dat we er klaar voor zijn, mogen ze binnen.
0: Guy, belangrijke vraag. Moeten mensen met een oldtimer zich op voorhand inschrijven?
2: Dat hoeft niet.
0: Dus iedereen mag daar gewoon zondag. Wanneer is het juist, de exacte datum?
2: 18 oktober.
0: 18 oktober.
2: Het is telkens de derde zondag van de maand en dat gaat van oktober tot maart.
0: Oké.
1: Okay. Staat 18 oktober?
0: Eigenlijk. Ja?
1: Sorry, staat 18 oktober ook niet in onze agenda, Vince?
0: Ja, natuurlijk, wij gaan erbij zijn, hè. Dat hadden we nog niet gezegd. Hè. Maar we zijn er eigenlijk, denk ik, al elke editie bij geweest de eerste zondag.
2: Toch al dikwijls, ja.
0: Dus we hebben opnieuw afgesproken dat wij ook van de partij zijn. Natuurlijk met onze prachtige Volkswagen T1-bus, onze radiobus. Ja, dat past daar perfect in het plaatje.
1: Ja, hij is van
0: natuurlijk
1: 1974.
0: Ja, inderdaad.
2: En net als op de Dorpdag hebben wij ook altijd goede weer.
0: Ja,
1: we gaan
0: zullen
1: het afkloppen.
0: Het zien, ja. Ja, inderdaad.
2: En net als op de Dorpdag hebben wij ook altijd goeie weer.
0: Ja.
1: We gaan
0: het
1: afkloppen.
0: Ja. We zullen ja, inderdaad.
2: En net als op de Dorpdag hebben wij ook altijd goeie weer.
0: Ja.
1: We gaan het afkloppen.
0: We zullen ja, inderdaad.
2: En net als op de Dorpdag hebben wij ook altijd goeie weer.
0: Ja.
1: We gaan
0: het
1: afkloppen.
0: We zullen het
1: iedere 70.
0: Ja, inderdaad.
2: En net als op de Dorpdag hebben wij ook altijd goed weer.
0: Ja.
1: We gaan het afkloppen.
0: We zullen het zien.
1: Iedere 70.
0: Ja, inderdaad.
2: En net als op de Dorpdag hebben wij ook altijd goed weer.
0: Ja.
1: We gaan
0: het
1: afkloppen.
0: We zullen het zien.
1: Iedere 70.
0: Ja, inderdaad.
2: En net als op de Dorpdag hebben wij ook altijd goed weer.
0: Ja.
1: We gaan
0: het
1: afkloppen.
0: Ja. We zullen.
1: Iedere 70.
0: Ja, inderdaad.
2: En net als op de Dorpdag hebben wij ook altijd goed weer.
0: Ja.
1: We gaan
0: het
1: afkloppen.
0: Ja. We zullen.
1: Iedere 70.
0: Ja, inderdaad.
2: En net als op de Dorpdag hebben wij ook altijd goed weer.
0: Ja.
1: We gaan
0: het
1: afkloppen.
0: Ja. We zullen.
1: Iedere 70.
0: Ja, inderdaad.
2: En net als op de Dorpdag hebben wij ook altijd goed weer.
0: Ja.
1: We gaan
0: het
1: afkloppen.
0: We zullen.
1: Iedere 70.
0: Ja, inderdaad.
2: En net als op de Dorpdag hebben wij ook altijd goed weer.
0: Ja.
1: We gaan
0: het
1: afkloppen.
0: Ja. We zullen.
1: Iedere 70.
0: Ja, inderdaad.
2: En net als op de Dorpdag hebben wij ook altijd goed weer.
0: Ja.
1: We gaan
0: het
1: afkloppen.
0: Ja. We zullen.
1: Iedere 70.
0: Ja, inderdaad.
2: En net als op de Dorpdag hebben wij ook altijd goed weer.
0: Ja.
1: We gaan
0: het
1: afkloppen.
0: Ja. We zullen.
1: Iedere 70.
0: Ja, inderdaad.
2: En net als op de Dorpdag hebben wij ook altijd goed weer.
0: Ja.
1: We gaan
0: het
1: afkloppen.
0: Ja. We zullen.
1: Iedere 70.
0: Ja, inderdaad.
2: En net als op de Dorpdag hebben wij ook altijd goed weer.
0: Ja.
1: We gaan
0: het
1: afkloppen.
0: Ja. We zullen.
2: Je nu al eens gebruik maken van al onze medewerkers te bedanken die er weer gaan bij zijn. De parkeerwachters, het zijn er al.
1: Ja,
2: en mensen, ik kan de namen niet noemen, want ik had hem misschien vergeten.
3: Ja, als het goed maar, is, zijn we terug live op de radio.
2: Zonder die mannen ga ik het natuurlijk niet. Hè.
3: We zijn terug live op de radio op dit ogenblik. Ja. Blijkbaar was er iemand zo slim om bij de Delijzen de stroom uit te zetten. Dus ja,
2: maar ik dacht
1: kan dat gebeuren een stroom.
2: Het was van de nieuwe WOW, dat daar stroom is. Maar dat is niet.
3: Maar dat zou nu ondertussen in orde moeten zijn. Ik ga even een plaatje draaien, Guy, want dan kunnen we even checken of alles inderdaad naar behoren werkt. En dan kunnen we zo meteen gewoon terug bij de mensen komen als het goed is. Even kijken of dat allemaal loopt.

0: Zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: Zeg, ChatGPT.
3: Ja?
2: Ik wil een leuk zijde jurkje, maar mijn buikje mag niet meedoen.
3: Dan doen we alsof die op vakantie is.
2: Top idee.
3: Dolce Donna heeft Magic Shape weer die glad strijkt zonder dat je erin stukt.
2: Oké, en dat jurkje, dat mag ook iets zijn waarmee ik op TikTok views kan scoren, hè?
3: Dat zit goed. Jij straks ook.
0: Met Shapewear van Dolce Donna voel je je nog zelfzekerder.
4: Mis het niet. De 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 2 uur.
6: Een goedemiddag. Er is een tweede Belg opgepakt in het onderzoek naar het drugsgeweld in Overasselt in Nederland begin deze week. Het gaat om een man van 26. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. In totaal zitten er nu 32 verdachten in de cel, voor onder meer moord en poging tot moord. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood en 2 agenten werden neergeschoten en raakten zwaar gewond. De verhoging van de btw-tarieven zal er niet komen. Dat zei MR-voorzitter Georges-Louis Boucher nog maar eens aan VTM Nieuws. Een btw-verhoging was een voorstel van de federale regering om te besparen. Maar Boucher wil dat geld ergens anders gaan zoeken. Hij wil onder meer snoeien in het overheidspersoneel.
7: Il faut diminuer la dépense publique dans les administrations. On a trop de fonctionnaires aujourd'hui. On doit réduire le personnel politique. On a 4 fois plus de fonctionnaires d'ailleurs dans les années 60, mais le nombre de personnel politique aussi est devenu beaucoup trop important. Donc il faut aller plus loin que la suppression des provinces.
6: Hij wil dus de provincies afschaffen, gemeentes fusionneren en het aantal parlementsleden verminderen. En de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ze gaan er spreken met Oekraïns president Zelensky over een Amerikaans vredesvoorstel om de oorlog met Rusland te beëindigen. Gisteren hadden Witkoff en Kushner de voorstellen al voorgelegd aan Russisch president Poetin in Moskou. Volgens Rusland verliepen die gesprekken eerlijk en constructief. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Meijers, Michiels en Soul Sister uit 1991. Facing Love. Bij de radio van bij ons live vanaf de Dorpsdag in Brasschaat. We zijn er terug. We hadden een kleine storing. Ja, dat kan gebeuren als je live radio maakt.
1: Absoluut.
0: Onze excuses daarvoor. Maar ja, we staan op een nieuwe plaats dit jaar. En normaal stonden we alle jaren op dezelfde plek. En hadden we een vast stroompunt waar we van wisten dat het heel betrouwbaar was. Maar dit jaar blijkt het allemaal wat minder stabiel te zijn, Tanja.
1: Maar moeilijk gaat ook vinden. Ja. Dus we komen er wel door.
0: Maar we zijn er terug. En hopelijk nu zonder uitvallen. Mocht het toch nog gebeuren, ja, dan... Dan gaan we toch eens kijken.
1: Dan gaan we gillen.
0: Ja,
1: of dat maar dat horen ze niet op de radio. Dus.
0: Dan gaan we onze mic aan de generator zetten of zo.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Maar goed, we hebben opnieuw bezoek in onze radiobus. Ja, Tanja, weet je nog wie er naast jou zit? Wat ja, is voor jou een onbekende?
1: Het is voor mij een onbekende. Ik heb gehoord dat hij Luca heet. Sorry, ik moet het juist uitspreken. En dat hij toch wel...
0: Zoals het liedje van Susanna Vega.
1: Ja, maar... Hij ziet er wel toffer uit. En voor zover ik heb vernomen, heeft hij wel iets te betekenen voor onze radio. He, voor Radio Park heb jij toch een bepaalde inzet gedaan, mag ik vragen.
2: En nog. Dat klopt, ja. We hebben een blijvende inzet en een bijdrage geleverd. Wij maken, zoals iedereen hier wel weet, de nieuwe website.
0: Ik denk dat heel veel luisteraars dat nog niet weten.
2: Ah, ja,
0: dat is een beetje een primeur.
2: De app. Hè?
0: Je mag de microfoon iets richter naar je
2: ja,
0: toe.
2: Ja, ik zal hem wat richter naar mij toe houden.
0: Dat is beter, ja.
2: Wij maken de apps waarmee mensen naar de radio luisteren. Naar Perk FM.
1: Dus met het ook... nieuwe logo. Ja, dus ik heb de app ook op mijn smartphone staan. En dan zie je zo mooi dat we binnenkort 45 jaar vieren.
0: Ja, dat is nieuw in de app. Dus ja. Voor de mensen die ze nog niet geüpdate hebben, die moeten dat dringend doen. Want dat hebben we inderdaad toegevoegd. Dat we dus vanaf nu ook regelmatig events kunnen vertonen in de app. Maar XVE, dat is jouw bedrijf.
2: Ja, XVE is mijn bedrijf, dat klopt.
0: Ja, jullie maken websites, jullie doen IT... toepassingen voor bedrijven. Vertel eens even.
2: Om het zeer complex te maken of zeer simpel, wij hebben drie technische bedrijfsunits. Wij hebben het .IT-verhaal, dat is het klassieke MSP. Daarvoor zien wij computers, hardware, software, installatietechnieken
0: maar
2: en ondersteuning.
0: Maar allemaal businessklanten.
2: Grotendeels inderdaad B2B en bedrijfsleiders natuurlijk inderdaad.
0: Ja.
2: Dan hebben we .agency, dat is ons digitale luik. Dat zijn de webshops, de websites, alles dat met de digitale identiteit van uw onderneming te maken heeft. En dan hebben we het .dev verhaal, dat is development, maatwerk, voor als de standaardisatie je niet meer past.
0: Eigenlijk een beetje wat jullie voor ons doen.
2: Exact,
0: met
2: ja.
0: De app bijvoorbeeld. Een radio-app maken, dat is niet iets wat jullie elke dag doen, denk ik. Hè?
2: Nee, dat was voor ons wel een nieuwe. Maar zeer fijn. Hè. Het is leuk om aan te werken. Het team vond dat wel geweldig om te doen. En ik krijg daar toch vaak nog wel reactie op, ook intern. Als jij aanpassingen vraagt of als er iets wordt gedaan, dan dat is wel leuk om aan te werken.
0: Ja, ik dag jullie wel uit, denk ik. Hè. Wij van Radio Park.
2: Ja, we zijn een sympathieke klant.
0: Ja, okay.
1: Het is dan strootje trekken wie dat de app mag optimaliseren.
2: Ja, meestal trek ik altijd aan het kortste eind.
0: Ja. Nee, maar voor de mensen die hier op de Dorpsdag rondlopen of aan het luisteren zijn, als je onze app nog niet geïnstalleerd hebt, je vindt hem zowel in de Android shop of Google Play Store, zo heet dat dan officieel. En dan voor Mac, voor iPhone is het de iOS. Wacht even, hoe heet dat eigenlijk op de iPhone? Ik heb zelf de iPhone.
1: App Store.
0: De App Store, inderdaad. Daar kan je hem gratis vinden, onze app. Zeker downloaden, kan je overal Radio Park luisteren.
1: Heerlijk op vakantie en toch park op zak.
0: Kan je ook een gesproken berichtje naar ons sturen. Dat is nieuw ook. Dus ondertussen horen we hier op de achtergrond de luidsprekers op de Bredabaan. Maar jullie zijn dus ook bezig aan onze nieuwe website.
2: Ja, dat klopt. Dat is onze nieuwste avontuur samen, hè.
0: Ja, wanneer gaat die live?
2: Dat is een heel directe vraag. Ik weet niet bij wie dat de bal ligt. Bij wie dat de bal ligt. Ik denk dat de bal bij u ligt.
0: We zijn eraan bezig, maar het moet goed zijn. En dan gaan we het...
2: Absoluut.
0: Hij is eigenlijk zo goed als klaar, hè? Maar we moeten nog een paar dingetjes fine-tunen en dan kan die live hopelijk. Hè?
2: Het kwaliteitslabel moet eraan hangen.
0: Ja, inderdaad. Zeg, Luca, wat brengt jou trouwens vandaag op de Dorpsdag in Brasschaat?
2: Wel, ik ben woonachtig in Brasschaat.
0: Ah,
2: dus,
0: kijk, het is niet ver dan.
2: Nee, het is niet ver. Het is voor mij inderdaad een paar minuten wandelen.
0: Op stap met vrouw en kind.
2: Ja, absoluut.
0: Jong kind
2: absoluut.
0: Nog,
1: ja, ik wou net zeggen, de grootste fans zijn net zowel aan ons deurtje komen kijken.
2: Ja. 11 maanden, dus...
0: ja.
2: Daar hebben we het vorige keer ook over gehad.
0: Ben je het al een beetje gewend om papa te zijn?
2: Het betert iedere dag. Okay. Ik moet zeggen, wat moeilijk is, wordt iedere keer een beetje makkelijker.
0: Ja, begrijp ik. Hey, Luca, nog even snel over jouw bedrijf. Stel dat er nu mensen geprikkeld zijn, die willen meer weten, die denken van oké, die kunnen mij misschien wel helpen. Waar moeten ze zijn?
2: Het gemakkelijkste is natuurlijk de website eens bekijken. xve.be. Het is heel simpel, 3 letters. Ik denk dat je daar alles van informatie terugvindt dat je moet weten.
0: Oké, top. Dan gaan we dat doen. Voor de rest, nog andere dingen waar jullie mee bezig zijn die we moeten weten?
2: Goh, ik...
0: Mag je daar iets over zeggen? Dat jij droomt ook van een evenement? Want dat heeft dan weinig met IT-business te maken, maar...
2: Ja, het is inderdaad wel een nevenactiviteit. Ik denk dat we zowat dezelfde...
0: Het heeft ook een link met Braschaat.
2: Ja, voilà. En ik denk dat we ook wel dezelfde persoon in gedachten hebben die het dan moet mee gaan doen. Dus absoluut. Wij zouden heel graag een slagerfestival organiseren.
0: Mm-hmm. En dan bedoel je de muziek, hè? De muziek bedoel je.
1: Geen live optredens.
0: Of geen worsten verkopen.
1: Of geen worsten en half liters bier en zo.
2: Ja, dat hoort er toch wel bij. Absoluut.
0: Van die Tiroler outfits, hè? Of hoe noem je dat?
2: Ik zal zorgen dat jij een outfit voor u klaar ligt. Ja, absoluut.
1: Er wordt langs alle kanten naar de bus gezwaaid. Dus we zwaaien, dus ik was even afgeleid, sorry.
0: Ja, Luc, dat is fijn dat dat eraan komt. Maar hoe ver is dat concreet?
2: Daar moesten we nog eens over samen zitten. Hè?
0: Ja, okay. Maar je weet dat wij draaien niet zoveel slagermuziek hier op het park. Dus we vinden wel een connectie. Oké, Luca, dankjewel om tot hier te komen. Fijne dorpsdag nog. En ik dacht, met alle problemen die we zo net technisch hadden, dacht ik bij mezelf van, we gaan hier gewoon een toepasselijke plaat draaien. Het is geen slagerplaat, maar het komt toch een beetje in de buurt. Wat denk je van Monty Python met Always Look on the Bright Side of Life?
3: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

Let's go.

0: voor drie bij de radio van bij ons live vanaf de Dorpsdag in Brasschaat vanuit onze radiobus, de 47e editie. En wat opnieuw even een korte onderbreking, Tanja, ja, kan gebeuren, hè?
1: Ja, het kan inderdaad gebeuren. Dat is met live uitzenden.
0: Ja. Er waren hier heel wat stroomproblemen. Ja, dat krijg je als je van locatie veranderd wordt. De vorige jaren hadden we altijd een heel stabiele connectie.
1: Klopt.
0: Maar ze hebben ons op een andere plaats gezet. En ja, de stroom is hier een groot probleem op deze locatie. Maar we hebben ondertussen bij iemand privé, je kent hem zelfs, denk ik, hebben we stroom kunnen aftappen. Dus,
1: Ja. Dus je bent nu bezig geweest, ik zag het inderdaad.
0: Ja, het was even stress. Maar goed, we zijn terug en we zijn, als het nu goed is, blijven we live tot 6 uur. Zometeen gaat trouwens collega Stefan overnemen met Brenda. Dus onze tijd, helaas.
1: Onze tijd zit er eigenlijk bijna op.
0: Het is maar kort geweest.
1: Ik wil er toch iets klein nog even tussen gooien, als het mag.
0: Ja, tuurlijk.
1: Het is natuurlijk nog midden zomer met deze temperaturen. Maar toch willen we het wel een klein beetje uitkijken naar kerst. Ik weet niet of jij van kerstmarkten houdt. De glühwandjes bij de...
0: Ja, voilà.
1: En dan moet ik zelf spieken naar de datum. 20 december, dat is de derde zondag van december, net voor kerst, is het op Gorent kerst.
0: Gorent-Wustwezel
1: bedoel ik dan. Achter de kerk in Gorent. Maar uiteraard gaat die kersthappening niet kunnen doorgaan zonder standhouders. En net passeerde Inaam en ze durf niet mee in de bus stappen. En
0: dan viel we zaten hier ook even met
1: technische problemen.
0: Klopt.
1: Dus ik had daar beloofd om dan toch even te vertellen dat je als vereniging, als bedrijf kan inschrijven of deelnemen aan Gorent Kerst op 20 december. En je kan voor alle info terecht op gorentkerst.be.
0: Oké, mooi zo. Dus daar standhouders gezocht als je interesse
1: Absoluut.
0: Hebt. Dan moet je daar zijn. Maar ik vind dat nog allemaal een beetje ver weg.
1: Het is inderdaad nog een beetje ver weg.
0: Mogen we genieten van de zon?
1: Ja, absoluut. Maar als je iets wilt organiseren, dat weet je, met de Dorpsdag, daar beginnen ze ook niet in augustus mee.
0: Nee, dat is waar, dat is waar. En wij doen dit jaar, ik zal het dan toch maar al even zeggen, geen glazen radiohuis in Brasschaat.
1: Nee, jammer.
0: Ook niet elders.
1: Maar, nee, oké. Okay.
0: Dat heeft heel veel redenen, maar vooral heeft dat te maken met iets wat we straks nog gaan vertellen.
1: Ik ben benieuwd.
0: Michael McDonald.

0: altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
2: Vertel, mijn zoon. Was het de drank?
1: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
2: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
3: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
4: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
5: Weet je waarom zoveel mensen voor Comfort Home kiezen? Omdat we respect tonen voor klant en huishoudhulp. Dankzij betere loonvoorwaarden en extra ondersteuning blijven onze hulpen gemotiveerd. En zo bouwen wij aan samenwerkingen die jaren meegaan. Comfort Home. Vraag vandaag nog je hulp aan via comforthome.be.
6: Leuk, hè? Zo'n rolluik, automatische poort of zonnescherm. Maar wat als het fout gaat? PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in het herstellen van rolluiken. Alle soorten zonwering en garagepoorten. Ook van degenen die niet door ons geplaatst werden. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 3 uur.
8: Goedemiddag. Er zijn vorig jaar in Vlaanderen 107.000 inbraken en diefstallen gepleegd. Dat is een halvering in vergelijking met 25 jaar geleden. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Wortig en Petegem in Oost-Vlaanderen is de veiligste gemeente. En dat is geen toeval, zegt de burgemeester Luc van der Meren.
9: Eerst en vooral hebben we al jaren terug geïnvesteerd in ANPR-camera's. Dus automatische nummerplaatherkenning, waardoor je verdachte voertuigen kan detecteren en ook kan volgen. En tot slot is er op privé-initiatief een aantal buurtwachten ontstaan. Mensen kunnen gratis toetreden tot die WhatsApp-groep en verwittigen elkaar onderling bij verdachte bewegingen.
8: Aan de kust en in de grote steden gebeuren het meeste aantal inbraken. In het zuidwesten van Frankrijk woeden opnieuw verschillende bosbranden. In de Aude is al meer dan 225 hectare natuur vernield. Volgens de hulpdiensten is de situatie nog altijd kritiek. Meer dan 350 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Ook in de Vallée d'Aspe woedt een bosbrand. Daar is al 105 hectare vernield. Het gaat volgens de autoriteiten om een brand op een erg steil terrein. Daarom verlopen de bluswerken daar moeizaam. En sport, de Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is de nieuwe wereldkampioen in de MXGP. Dat is de hoogste klasse in de motocross. Herlings won de eerste reeks in de Grote Prijs van Turkije en dat was genoeg voor zijn derde wereldtitel in zijn carrière. Onze landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de wereldtitel, maar door een blessure kon hij nu al 6 grote prijzen geen punten meer scoren. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
7: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.
10: De radio van bij ons.
7: Live vanaf de Dorpsdag in Brasca.

0: Burn, baby, burn. Het voelt al een klein beetje verbrand hier in onze radiobus. Het heeft vooral met de warmte te maken. Maar daar kunnen we natuurlijk alleen enkel en alleen maar blij om zijn. Tijdens deze heugelijke dag in Brasschaat elk jaar opnieuw. Is het niet, Brenda?
1: Absoluut. De 47e editie van de Dorpsdag op de Bredabaan in Brasschaat.
0: Ik ben heel blij dat jij dat wist, want ik was even de tel kwijt.
1: En wij gaan erin vliegen. Wij gaan de beste hits op iedereen loslaten tot 6 uur, Stefan.
0: Ja, en ik heb natuurlijk ook wat werk voor jou in de komende uren. Dat is, ik ga jou regelmatig op pad sturen om mensen te vinden die wel iets interessants te zeggen hebben voor onze microfoon. En ook mensen die toevallig hier voorbij komen, ook die gaan wij interviewen natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Trouwens, Vince en Tanja ook nog bedankt voor de afgelopen uren hier. Wij zijn erbij. Tot 6 uur live vanaf de Dorpsdag op de Bredabaan in Brasschaat.
2: Live vanaf de Dorpsdag in Brasschaat.

0: radio van bij ons en we zitten live hier op de Dorpsdag in Braschaat op de Bredabaan. Daar kan je ons terugvinden nog tot 6 uur. Sister Sledge, die hadden we net uit 1979 met We Are Family. Het is een grote familie hier, allemaal bij elkaar, want Brenda heeft ondertussen ook wat mensen, nu niet mensen, maar een vrouw opgetrommeld bij ons in de radiobus. Want bij jou zit Magda de Sutter.
1: Ja, dat klopt. Niet alleen goede muziek, maar ook goede mensen. Dag Magda, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, de mensen die jou niet kennen, vertel eens even.
2: De mensen die mij niet kennen?
1: Ja, stel dat er iemand in Braschaat is die jou niet kent.
2: Oh, dat zou ik ook wel eens leuk vinden, ja. Absoluut.
1: Nee, het is een speciaal jaar, want jij staat 60 jaar aan het roer van... Ja.
2: Van Jutsi-school Magda de Sutter. En we hebben inderdaad in Maria Truiden zijn wij begonnen. En wij zijn zo uitgebreid naar Stabroek en Schoten. En uiteindelijk zijn we beland in na de coronatijd. Ja. Hè, voor iedereen heel erg. In Sport Vlaanderen. Hier in Braschaat. Op
1: en
2: de Bredabaan.
1: Dit is jullie jubileumjaar, 60 jaar bestaan.
2: Nu is dat ons jubileumjaar.
1: Wat staat er op het programma?
2: Kijk. Wij gaan beginnen met een stage. 'S morgens vroeg. Die een paar uur duurt. En wat ik heel plezant vind, is het is eigenlijk onze eigen kweek, mijn kweek, die je lesgeeft. Daar ben ik heel trots op. En ook nog een Aikido en iemand van de Sporta Federatie. Belgische Federatie.
1: Belgische Federatie, ja.
2: Ja, daar ga ik klop voor krijgen. Oei. En wij proberen dan 's middags een mooie demonstratie te geven met onze leerlingen. En dan 's namiddags gaan wij een beetje uit de band en dan gaan wij dat vieren in de mansion.
1: Ja.
2: Voilà.
1: En nu gaat u ook een optreden geven?
2: We geven constant door optredens. Maar de mat, de tatami, is zeer warm.
1: Dat zal wel. Wie kan bij jullie terecht, Magda?
2: Wel, iedereen die zich sportief voelt, die zich aangetrokken voelt, een goede ziel en een goed hart heeft.
1: Vanaf welke
2: en
1: leeftijd?
2: En probeert vanaf 5 jaar.
1: Toch wel.
0: En tot welke leeftijd?
2: 101.
0: Oké, okay, dan Amai. Kan ik mij nog inschrijven.
1: Stefan, voilà. Ja, maar kan nog meedoen. Ja. En op welke locatie zitten jullie nu het meeste hier?
2: Wij zitten nu in Sport Vlaanderen. Wij zitten daar dinsdagavond, donderdagavond en zaterdag voormiddag.
1: Ja, waar kunnen mensen alle info vinden?
2: Op onze website. Sla me dood.
1: Het is helemaal niet erg.
2: Maar ze gaan mij vinden met gewoon Magda de Sutter in te drukken.
1: Jullie staan hier naast ons aan de Delijze op de Bredabaan in Braschaat. Mm-hmm. Dus daar kan men ook alle
2: daar
1: info vinden.
2: Daar kan men alle info krijgen, ja, absoluut.
1: U moet toch terecht trots zijn na 60 jaar?
2: Wel, ik ben heel trots op heel mijn, ik noem het bijna familie. Die mensen hebben allemaal zo hard gewerkt. Er zijn leerlingen bij die 40 tot 45 jaar in de club zijn, meer. En daar ben ik heel trots op.
1: Dat klinkt mooi, hè, de familie.
2: Voilà, absoluut. Ik, vind
1: ik zou zeggen,
2: is ook zo.
1: 60 jaar erbij. Veel plezier.
2: Ja, dan kom ik met een rolstoel.
0: Okay. Ja, maar je zal er wel zijn.
2: Ik ga dat proberen, absoluut.
0: Wat ik zo meteen ga doen, Magda, is www.slamedood.be. Geef je googlen. En ik ben echt benieuwd waar ik dan terechtkom. Wie weet kom ik wel bij jullie terecht. Ik weet het echt niet.
2: Voilà, probeer het, probeer het.
1: Dank je wel om te komen.
2: Jullie bedankt om mij te vragen.
0: Heel graag.
2: Dus wij ook elkaar te zien.
0: Heel graag.
2: En voilà. Bedankt.
0: Heel veel plezier trouwens dat we dit doen. Misschien dat we ook jou strakjes wel voor onze microfoon halen. Je weet het nooit hier bij de radio van bij ons. Op deze zonnige zondagmiddag staan we live op de Dorpsdag. Ter hoogte van de Delijze. Daar kan je ons terugvinden. Dit is Casey and the Sunshine Band. En give it up doen we niet.

0: Ik was het nummer eigenlijk al een klein beetje vergeten. Het is dan ook al geleden sinds 1987 dat hij hier een klein hitje mee had. Tedjet Savel. Daarna helaas niks meer van die mevrouw gehoord. Love is contagious. Ja, ik kan alleen maar concluderen. Ze heeft de ware liefde tegengekomen, Brenda.
1: Ja, en Stefan.
0: Het was gedaan met muziek maken.
1: Ja, inderdaad. Maar wel een prachtig nummer, hè?
0: Absoluut, jawel. Vandaar dat ik zoiets had van ik draai hem gewoon nog eens een keer vandaag.
1: Heel mooi nummer.
0: Zeg, jij bent al heel lang aanwezig vandaag. Hè?
1: Ik ben al heel lang aanwezig. De handelaars waren hier ook al heel vroeg aanwezig, Stefan. De meesten waren hier al tussen 8 en 9 alles aan het klaarmaken. Mm-hmm. Het is hier echt zo druk. Het is gezellig. Ik hoor net dat er nergens plaats meer is om ergens iets te gaan drinken.
0: Oei.
1: Dus dat wil zeggen, Stefan, dat er heel veel mensen op de been zijn.
0: Ja,
1: het is gezellig.
0: Wat
1: het is
0: wil
1: tof.
0: Je? Als je gewoon nog maar even naar buiten kijkt uit onze radiobus hier. Wat een volk op de Breda Baan hier vandaag weer rondloopt, net als elk jaar trouwens. Hè?
1: Ja, maar dat is het succes van de Dorpsdag in Braschaat. Mm-hmm. Je komt mensen tegen die je kent, je buren, sportverenigingen, de Giro, de Scouts. Ik heb hier iedereen geïnterviewd daar straks. Ja, je komt gewoon een gezellige boel is het hier.
0: Wel, ik heb zelf persoonlijk 21 jaar hier gewoond. En natuurlijk kom ik heel veel bekenden dan tegen.
1: Ja.
0: En dat is altijd wel fijn van die mensen nog eens opnieuw te zien. Want je ziet elkaar niet alle dagen.
1: Nee, en dat is het doel ook van de Dorpsdag. Om de mensen dichter bij elkaar te brengen.
0: Ja, natuurlijk. Voilà. Het klinkt misschien een beetje raar, maar Braschaat is en blijft een dorp, hè?
1: Toch, maar een leuk dorp.
0: Met zijn dorpse mentaliteit. Met alle faciliteiten dat het heeft.
1: Absoluut. En mensen die nieuw komen wonen, die worden verwelkomd. Nieuwe handelaars die hier komen, die worden verwelkomd met een welkomstpakket. De schepenen gaan er naartoe. Het is hier echt heel gezellig in Braschaat.
0: Dat brengt me bij het volgende. Jij bent eerder vandaag ook op pad geweest. Jij hebt onder andere al met iemand gepraat.
1: Hoog bezoek.
0: Ja, wel, we gaan zo meteen te weten komen wie dat ook weer was. Maar ik denk dat de mensen het nu al een beetje kunnen raden. Meer daarover zometeen hier bij de radio van bij ons. What's the

0: Staten hier bij de radio van bij ons, live van op de Dorpsdag in Brasschaat met Young Hearts Run Free. Ja, ik zei het al, Brenda die heeft hier al de benen van onder haar lichaam gelopen, want zij liep natuurlijk ook Jan Jambon tegen het lijf.
1: Ik sta bij Jan Jambon en wij zijn vandaag de 47e editie. Dag Jan, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ik herkende jou bijna niet.
2: Ja, dat geloof ik. Ik sta hier ook in een niet normale outfit, toch voor deze kant van de wereld niet. Over de plas, over de Atlantische Oceaan is dat meer komen, maar vandaag zijn we allemaal in cowboy verkleed.
1: En waarom?
2: Omdat het thema is Wild West, Brasschaat Best. Kan eigenlijk niet beter samengevat worden. En dus heel het Schepencollege en anderen, ook de mensen achter de standen en zo, refereren naar dat thema. En we zijn heel divers. Er zijn cowboys bij, er zijn sheriffs bij. Plezant.
1: Een hele aangename dag voor jullie. Jullie zijn op een ontspannere manier dichter bij de bewoners van Brasschaat.
2: Ja, Dorpsdag, dat is natuurlijk het moment van het jaar hier in Brasschaat. Duizenden mensen, zeker met dit weer. De weergoden zijn ons gunstig gezind. Men zegt altijd, je krijgt het weer dat je verdient. Oké, dat is dan heel goed, want het is heel goed weer. Eigenlijk echt Dorpsdag weer. Ik denk dat de mensen veel gaan kunnen zien, maar ook gaan veel kunnen gaan drinken en eten en zo. Het wordt een dag weer uit de duizend en iedereen is welkom natuurlijk.
1: Zoals elk jaar, hè. Is er nog een boodschap dat u wilt meegeven aan de Brasschatenaren, Jan?
2: Ja, mijn boodschap is, geniet van deze dag. Kom naar Brasschaat, kom onze handelaars hier steunen. En vooral geniet van deze prachtige zondag hier in onze prachtige gemeente. We weten allemaal, de mooiste gemeente van het land.

0: Volgens mij het huwelijk van het jaar dat zij heeft gehad. Deze mevrouw hier, Taylor Swift, hier bij de radio van bij ons. En Ophelia, ja, we staan vandaag nog tot 6 uur live op de Dorpsdag hier in Raschaat. Maar Brenda, binnen 2 weken zijn we ook weer van stal.
1: Ja, we zijn van stal vandaag. Ja. Wild West thema, het past er een beetje in. Maar inderdaad, binnen 2 weken...
0: Ja, kan je ons ook weer live ergens terugvinden. En daar ga jij het nu even over hebben, hier in onze radiobus.
1: Ja, want wij hebben bezoek. Bij ons zit Frank van de Lions Club. Bruno, pardon, van de Lions Club. Ja, al die namen vandaag. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jullie staan Brenda. Hier ook met een standje, hè?
2: Wij staan hier wat verderop met een standje. Er zit veel volk, dus het duurde een tijdje voordat ik hier geraakte.
1: Ja, maar je bent er geraakt.
2: Ik ben er geraakt.
1: En wat ga jij ons vertellen allemaal over 21 september?
2: Even, toch een kleine correctie. Het is 20 september.
1: Ja, 20 september. Het is te warm in de bus.
2: Ja,
1: het is
2: denk
1: te
2: het
1: warm
2: ook,
1: in de bus.
2: Nee. Dus op 20 september zondag organiseren wij de tweede eendjesrace. Dus voor de mensen die zich herinneren, twee jaar geleden was er ook een eerste eendjesrace.
1: In het park van
2: Raschaat. In het park van Raschaat. Op de vijver aan het boothuisje. Mm-hmm. Ja. Dus het is zo dat de eendjes varen onder het boothuisje door en dan een beetje verderop bij de finish. 2 jaar geleden zijn we erin geslaagd om 10.000 eendjes te verkopen. Mm-hmm. En die worden dan allemaal losgelaten. De badeendjes natuurlijk, niet het kartonnen eendje dat de mensen kunnen kopen. Op de vijver. En het eendje dat eerst wint, en ook dit jaar, wint een auto.
1: Ja, en die hebben we al zien staan, Stefan. Klopt. Wij waren er vorig jaar ook bij. Dat was een hele spannende dag. Want die komen dan met z'n allen uit de lucht gevallen.
2: Klopt,
1: letterlijk.
2: Die worden losgelaten boven de vijver.
0: Ik zie dat nog altijd zo voor mij. Die hele grote zak die vol zit en plots wordt die geopend. En ja, dan zijn ze vertrokken.
2: Ik moet eerlijk zeggen, voor ons is dat het meest spannende moment. Ja, dat de zak toch zeker open gaat.
1: Dan gaan die eendjes onder het bruggetje van het boothuisje door. En de eerste 5...
2: Nee, we hebben nu 19 prijzen. 19 prijzen, ja.
1: Wow.
2: Die eindigen natuurlijk in een versmalling, want die kunnen niet allemaal tezamen over de meet komen. Eentje per eentje in de versmalling komt.
1: Met een gerechtsdeurwaarder?
2: Met een gerechtsdeurwaarder, onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Heel de actie staat trouwens onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Nu, nog even over de prijzenpot. Niet onbelangrijk, hè. De eerste prijs is weer al een Fiat 500
1: een
2: hybrid.
1: Mooie.
2: De tweede prijs is een scooter Lambretta. De derde prijs een elektrische fiets Oxford. En dan zijn er eigenlijk nog tal van andere prijzen. En meestal gesponsord door handelaars in Braschaat of de directe omgeving.
1: Ik wou net vragen, waar kunnen de mensen die... die eentjes kopen, de papieren.
2: Er zijn verschillende mogelijkheden. Hier uiteraard vandaag nog op de Dorpsdag. Hè.
1: Ja.
2: Maar er zijn in en om Braschaat, zijn er 40 adoptiepunten. Dus handelaars, dat is allemaal terug te vinden op de website. Dat is zowel Braschaat Centrum, Maria Terijde, Mariaburg, maar evengoed in Schoten, in Capelle. Dus 40 handelszaken waar de mensen eentjes kunnen aanschaffen.
1: Voor 5 euro.
2: 5 euro op stuk.
1: Slechts 5 euro.
0: Ja, en als je dan een Fiat kan winnen?
2: Dat is het. Natuurlijk, je kan je kansen verhogen door meerdere eentjes te kopen.
1: Ik heb er al meerdere gekocht. Ja. Dus ik heb al meer kansen, Stefan. Nu, hoeveel zijn er al verkocht?
2: Er zijn tot heden 8000 verkocht.
1: Oké, dus we moeten nog een beetje meer dan.
2: Ja, er zijn nog een aantal te gaan natuurlijk. Maar we weten uit ervaring dat de online verkoop nu pas eigenlijk losbarst.
1: Ja.
2: De laatste 14 dagen. Mm-hmm. En onder andere Toby Alderwereld heeft erbij geholpen. Want die heeft een filmpje opgenomen.
1: Ik heb het gezien.
2: In verband met de eentjes racen, die zal nog wat klaar maken. Maar een heel belangrijk punt, wat ik toch zeker nog wil vermelden, is waarvoor doen we dat?
1: Ja, ik wou net vragen.
2: Dus wij doen het allemaal voor Villa Max. Hè. Villa Max, dat is een magnifiek project gelegen in het park van Braschaat. En Villa Max organiseert gezinsvakanties tijdens de schoolvakanties. En elke schoolvakantie kunnen er 6 gezinnen komen logeren in Braschaat. Of in Sint-Truiden tegenwoordig ook.
1: Maar niet zomaar gezinnen.
2: Nee. Het zijn gezinnen waarvan een van de kinderen of een van de ouders zeer zorgbehoevend is.
1: Voilà.
2: En de gezinnen worden eigenlijk in de watten gelegd. Hè.
1: Ja.
2: Onder het motto, niks moet, alles kan. Hè. Ze doen allemaal leuke dingen, soms simpele dingen, maar voor die gezinnen niet altijd simpel is.
1: Nee. Hè? Weet je nog het bedrag dat vorig jaar aan Villa Max is geschonken?
2: We hebben wel geteld 30.500 euro kunnen schenken aan Villa Max.
0: Ja, daar moeten we gewoon over.
1: Voilà. Dus van die 8000 moeten we nu naar de 10.000 eentjes en meer, nog
2: en
1: meer.
2: Naar 12. En nog meer. We hebben de lat voor onszelf wat hoger gelegd natuurlijk. Maar ja, goed. We hebben er toch al altijd vertrouwen in. En ik moet zeggen, hier op de Dorpslag loopt de verkoop al zeer goed.
1: Want waar staan jullie nu?
2: Wij staan, moet ik dat
1: tegenover...
2: zeggen? Tegenover de voormalige Leonidas.
1: Oké, dus alle mensen die nu op de Dorpsdag hier op de Brede Maan rondlopen, die gaan even tot aan de Leonidas. Die kopen een...
2: De oude Leonidas.
1: Die kopen een eentje van €5 voor het goede doel. En ze maken kans op 19 prijzen te winnen.
2: Inderdaad, dat is zo. En ik mag toch nog even een kleine berekening maken. Want mensen denken, ik heb weinig kans. Er zijn 20 prijzen, 12.000 eentjes. Dat wil zeggen dat je één kans op 600 hebt om een prijs te winnen. Als je 10 eentjes koopt, heb je 1 kans op 60 om een prijs te winnen. Dus uw kansen worden wel serieus groot.
1: Maar het is ook een leuke dag, hè?
2: Ja, dat is ook zeer belangrijk. Nu, misschien ook toch belangrijk om te vertellen... Het is geen aanwezigheidstombola. Mensen vragen dikwijls, moeten wij er zijn? Nee. Je moet er niet zijn, het is leuk. Maar als je er niet bent, kijk op de website, kijk in Braschaatse film. Je hebt dan 1 maand de tijd om je aan te melden.
1: Voilà, iedereen naar het park van Braschaat... En we kopen eentjes, hè, Stefan?
0: Ja, en we zien elkaar daar binnen 14 dagen op 20 september.
1: Voilà.

0: 7 laten bekleden? Met A. Michielse en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
1: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van €20 maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
2: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huisman. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 4 uur.
4: Een goedemiddag. FIFA-voorzitter Gianni Infantino blijft kandidaat om zichzelf op te volgen bij de volgende voorzittersverkiezingen volgend jaar. Dat bevestigde een woordvoerster van de FIFA. In april kondigde Infantino al aan dat hij opnieuw kandidaat was om voorzitter te worden. Maar de voorbije weken kreeg hij veel kritiek. Onder meer over de commercialisering van het WK voetbal en het WK voetbal in Amerika. Maar dat verandert zijn plannen dus niet. Kandidaten hebben nog tot 18 november om zich aan te melden. Er zijn vorig jaar in Vlaanderen 107.000 inbraken en diefstallen gepleegd. Dat is een halvering in vergelijking met 25 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Wortig en Petegem in Oost-Vlaanderen is de veiligste gemeente. En dat is geen toeval, zegt burgemeester Luc van der Meren.
5: Eerst en vooral hebben we al jaren terug geïnvesteerd in ANPR-camera's. Dus automatische nummerplaatherkenning, waardoor je verdachte voertuigen kan detecteren en ook kan volgen. En tot slot is er op privé-initiatief een aantal buurtwachten ontstaan. Mensen kunnen gratis toetreden tot die WhatsApp-groep en verwittigen elkaar onderling bij verdachte bewegingen.
4: Aan de kust en in de grote steden gebeuren het meeste aantal inbraken. In Indonesië zijn nu al 8 luchthavens gesloten door een vulkaanuitbarsting. Onder meer ook de internationale luchthaven van Jakarta. En dat is de drukste luchthaven in het land. Dat meldt het ministerie van Transport. Zo'n 150.000 reizigers zitten er vast. De vulkaan barstte vrijdag uit en spuwt nog altijd as. En in ons voetbal springt AA Gent opnieuw naar de leiding. Ze wonnen met 0-3 op het veld van Cercle en blijven ongeslagen. Gent pakt 15 op 15. Ze hebben 2 punten meer dan Union, dat tweede staat. Cercle staat 14e en heeft 2 punten. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.
6: De radio van bij ons. Dit is Park.
3: Live vanaf de Dorpsdag in Brasschaat.

We've Got a Thing, it's called Radar Love. Je hoorde de Golden Earring hier bij de radio van bij ons. We staan live met onze radiobus op de Bredabaan tijdens de Dorpsdag. En we maken nog live radio tot 6 uur voor jullie vanavond. We hebben nog heel wat in petto, heel wat mensen die nog een babbeltje bij ons komen doen. Dit is nieuw en het klinkt oud. Ja, klinkt raar. De nieuwe single van The Simple Minds is dit. It's

0: Het is al van 1975 geleden dat dit hier hoog in de hitlijsten prijkte. En het rare is dat de jeugd dit nog altijd meezingt. Mamma Mia, dat was muziek van ABBA hier bij de radio van bij ons. Brenda, we staan nog altijd met onze bus hier geparkeerd op de Brede Baan tijdens de dorpsdag. En jij hebt vandaag al de gelegenheid gehad om wat rond te wandelen. Dus jij kan mij het beste informeren. Wat is er hier allemaal te vinden en te doen?
1: Ja. Wij staan, ja, de micro stond nog niet open, nu wel. Wij staan hier ter hoogte van de Delijzen, maar aan de kerk van Brasschaat is er een groot sportdorp. Mm-hmm. Daar worden demonstraties gegeven van dansscholen, van turnclubs, tennis. Je kan daar voor alle sportinfo terecht aan de kerk van Brasschaat. Dat is het. Aan de kerk van Brasschaat. Je kijkt zo naar mij.
0: Nee,
1: dat is die kant. Ja.
0: Ik was aan het denken, dat is enkel en alleen maar sport.
1: Voilà, sport, het sportdorp, daarom noemt het zo. Maar aan het oude gemeentehuis, daar heb je de scouts, de gyro-kampen. Daar kan je alle informatie krijgen over scouts en gyro en zomerkampen. En daar ben ik er straks eventjes geweest om informatie. Dus heb jij kinderen die wel op zondag eens wat beweging kunnen gebruiken, dan kan je aan het oude gemeentehuis naar de Giro en Scouts standen gaan en info vragen.
0: Het enige wat ik al heb gezien is dat de mensen hier niet zullen sterven van honger of dorst.
1: Nee, hier zijn...
0: Heb ik trouwens ook bij jullie gezien.
1: Hè? Voilà, ja. Af en toe moet de maag een beetje gevoeld worden. Er zijn hier heel veel gezellige terrasjes. Ze zitten wel vol, maar het is hier zo gezellig, Stefan. Gezellige sfeer, mensen staan te praten met elkaar en dat is wat we nodig hebben, hè?
0: Ja, daarvoor is het allemaal te doen natuurlijk. De dorpsdag hier op de Brede Baan. Editie 47 alweer dit jaar.
1: Ja.
2: Dit is Park, de radio van bij ons.

0: Een aantal dagen geleden is er nog een postuum album van hem uitgekomen. Timeless, met daarop allemaal oude nummers, maar ze blijven gewoon goed. Net als deze Raspberry Beret van Prince hier bij de radio van bij ons. We staan live op de Breda Baan tijdens de dorpsdag nog tot 6 uur vanavond. En ik heb Brenda op pad gestuurd, want die loopt hier rond.
1: Bij mij staat Ines Vin, schepen van onderwijs. Goedemiddag, ik herken jou bijna niet.
2: Nee, door mijn bril of door mijn hoed?
1: Door jouw hele outfit. Ah. Vertel eens waarom.
2: Wel, het thema is het Wilde Westen. En dan kwamen we natuurlijk op het idee om allemaal als cowboy, ja, en wij het Vrouwelijke Schepencollege, als cowgirl te gaan. En eigenlijk is het wel een heel leuk thema. Want het valt op, maar door leuke kledij aan te doen, zijn we zo snel in thema. En zeker die hoed, hè. Momenteel nog niet te warm.
1: Voilà, dat is belangrijk. Maar nog iets belangrijker dan vandaag. Het schooljaar is begonnen, hè? Ja.
2: Inderdaad. Dus dinsdag was het 1 september. Hè, nu deze keer ook voor de dorpsdag dat de scholen opengingen. Een heel belangrijke dag. Weer al ongeveer 10.000 leerlingen die her en der hier in Brasschaat rondfietsen. Of met een auto komen of te voet. Maar vooral met de fiets. Nu, ik ga elke keer op bezoek bij een school. En u moet het toch weten zeker, net op dat moment was het daar zo een stortbui. Zo erg, die kinderen, die mama's, die papa's die aan de schoolpoort staan. Leerkrachten die een heel dansje hadden voorbereid of een feestelijke opening van het schooljaar. Ja, in de regen. Dus het was allemaal onder het dafdak en dan zijn ze wel later begonnen. Nu, maar goed, veel blije gezichten, ja. En soms ook wel wat traantjes natuurlijk, hè. Maar vooral blije gezichten.
1: Voilà, en ze zeggen na regen komt zonneschijn.
3: En dat was ook.
2: Dat was ook, want in de namiddag mocht ik dan naar het GIP gaan, want daar was ook een rebranding. Dus een nieuw logo dat op het GIP werd geopend. Maar dat was in de zon. Ja, dat was heerlijk. Dat was heel fijn. En dat was dan vooral met de eerstejaars van het GIP. Dus een 216 leerlingen die daar op het plein stonden. En dan hebben wij het nieuwe logo in bijzijn van onze burgemeester Adinda van Gerven. Met de directie van het GIP hebben wij dan het nieuwe logo onthuld. En het is te bezichtigen. Als je nu voorbij het GIP rijdt, dan zie je op een doek het nieuwe logo.
1: Prachtig. Dus je hebt een druk schooljaar. Nog grootste plannen?
2: Nee, voorlopig. Weet je wat, in het begin van het schooljaar is dat nog vrij rustig. En dan komen de ideeën wel. Ik ga eerlijk zeggen, ik moet ze wat meer rust laten. Want door de nieuwe minimumdoelen en heel veel nieuwe leermethodes hebben die leerkrachten het voorbij vakantie. Niet alleen vakantie gehad, maar veel moeten voorbereiden. En dat is voor hen toch wel heel spannend. Dat kan ik u echt wel verzekeren.
1: Ja, ondertussen worden we gestoord door een of andere cowboy die hier voorbij komt, Ines. Maar ik wens jou een heel fijn schooljaar. En ja, sommige mensen zien jou in het gemeentehuis ook, want...
2: Ja, de huwelijken. En dat blijft nog altijd heel... Met heel veel plezier blijf ik dat doen. September nog altijd een heel drukke maand. Dus ik ga nog heel veel koppels de vraag stellen of ze willen trouwen.
1: Oké, en de Dixieband begint, dus ik ga jou laten. Veel plezier nog.
2: Dankjewel. En jullie ook, hè.

0: best disco in town. En zo zijn er wel heel wat goede discoplaten geweest in het verleden. Maar er is er eentje dat Brenda altijd is bijgebleven.
1: Ja, zeg Stefan, het wordt hier warmer en warmer, heter en heter in de bus. Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
0: Zie dat mijn vrouw dat niet hoort.
1: Nee, maar we hebben om 6 uur gedaan. Ik denk dat wij stiek kapot en overhit zijn. Maar het is zo gezellig op de dorpsdag. Kom allen nog naar hier, neem de fiets, kom gezellig iets drinken. Doe een babbeltje. Stefan, het is toch zo gezellig hier.
0: Sowieso, de mensen die ons aan het werk willen zien zijn meer dan welkom hier aan onze radiobus. Je vindt ons hier op de Brede Waan ter hoogte van de Leize. Daar staan wij.
1: Ja, inderdaad. En je kan ons komen voederen, wou ik zeggen. Maar dat is niet nodig.
0: Drinken is al meer dan voldoende.
1: Ja, hè, drinken is ook goed. Hè. Maar wij hebben de beste hits nog tot 6 uur.
2: Dit is Spark, de radio van bij ons.

0: gelukkig maar zijn we daarvan gespaard en bespaard gebleven vandaag. Rain van Mika hier bij de radio van bij ons. Ik hoop één ding en dat is dat Vince of Walter zijn bankkaart niet heeft meegegeven. Want natuurlijk onze Brenda die is weer op pad.
1: Ik sta bij Christine van Juwelier Jolande. Goedemiddag Christine. Hier op de Dorpsdag, de 47e editie. Wat staat er te gebeuren voor jullie?
2: Bij ons op onze stand staat er een grote vaas. Daar zitten heel wat ringen in en je kan komen raden hoeveel ringen erin zitten. En de winnaar die gaat met een waardebon van 150 euro naar huis.
1: En die weten dat vanavond al of wordt dat bekendgemaakt nadien?
2: Ja, in de loop van volgende week. Vanavond zijn onze beentjes moe en moeten wij eventjes rusten.
1: Oké, maar vandaag kunnen ze voor alles terecht. Zijn er nieuwe collecties bij? Of?
2: Er zijn altijd nieuwe collecties, die worden constant aangevuld. En vandaag geniet je ook van 10% korting op heel onze collectie. Dus zeker meegenomen.
1: Absoluut. Dus iedereen die hier op de Bredabaan loopt, op de Dorpsdag in Praschaat, allemaal naar Juwelier Jolande.

0: London Beat hier bij de radio van bij ons. En I've been thinking about you. 1990 was het toen zij ermee in de hitlijsten stond. En ja, je hebt zo van die momenten waar je regelmatig aan terugdenkt. En een van die momenten is natuurlijk ons glazen radiohuis dat we vorig jaar hebben georganiseerd hier in Braschaat. En wat wil het toeval? Wie zit er nu bij jou, Brenda?
1: Oh, Stefan, we hebben zo leuk gezelschap. Want de Peter, de oprichter van de Bucketlist, zit bij ons in onze bus. Dag Peter.
2: Dag Brenda.
0: Welkom
2: dag,
0: Peter.
2: Dag iedereen. Ja.
1: Zo leuk van jou terug te zien.
2: Het was mooi daar.
1: Het was mooi. Ja. Allemaal ja. Mooie herinneringen. Jullie staan hier ook op de dorpsdag, op de Brennebaan.
2: Ja. Wij staan met ons eigen standje daar, naast de Rode Leeuw.
1: En, ja.
2: Ja, het is fantastisch daar. Hè. We krijgen wel heel veel ook attentie en zo van de mensen.
1: En wat kunnen de mensen verkrijgen bij jullie?
2: Goh, we hebben eigenlijk van alles. Snoep, nachos, popcorn, kaarsen, tassen, noem maar op.
1: Van alles. Ja, maar ja. Voor het goede doel, want wij hadden een serieus bedrag, Stefan, bij elkaar gekregen.
0: Ja, absoluut, absoluut.
1: Peter, jij weet dat nog?
2: Ongelooflijk, ongelooflijk veel. Wij hadden bijna 40.000 euro.
1: Ja. Mag ik al eens vragen, zijn er al veel wensen of dromen van uitgekomen?
2: We hebben ondertussen al heel veel kunnen doen met die centjes. Jammer genoeg krijg je natuurlijk meer en meer bekendheid ook. Dat wil zeggen dat je meer en meer jongeren krijgt ook. Maar onlangs hebben we bijvoorbeeld een jongetje gehad. Dat is ook heel veel in de pers geweest. Die met zijn mama en papa wilde trouwen.
1: We hebben voor hem eigenlijk een heel mooi
2: trouwfeest georganiseerd in een kasteel. We hebben een diamantair gevonden die de drie ringen heeft gesmeed voor de mama, de papa en voor het jongetje.
1: Prachtig.
2: En negen dagen later is die gestorven. En de diamantair heeft dan die drie ringen samengesmeed naar de twee ringen voor de mama en de papa. En zo, ja, wij proberen dan dat toch altijd zo magisch mogelijk te maken.
1: Absoluut.
2: En Peter, dat is dankzij die centjes ook.
1: Inderdaad, maar de mensen die jou toch niet zouden kennen, de VZW, de Bucketlist, wat doen jullie juist?
2: Wij gaan met onze VZW naar kinderen die in de laatste fase van hun leven zijn. En wij proberen hun bucketlist nog af te werken. Dus bijvoorbeeld voor dat jongetje, die wilde nog heel graag een eenhoorn ontmoeten. Wij zijn met hem nog naar Paradisa geweest. En de kerst op de taart was het trouwfeest met zijn mama en papa.
1: En waar kunnen de mensen terecht? Op welke website?
2: Dat is www.debucketlist.be.
1: Oké. Okay. Of vandaag hier op de dorpsdag, is Stefan?
0: Ja, aan de Rode Leeuw, daar staan jullie, hè, Peter.
2: Ja.
0: Dus daar kunnen de mensen nog terecht. Ja, het zijn mooie verhalen, maar meestal zijn het ook verhalen die trist eindigen.
2: Inderdaad, ja. Dat is altijd een beetje dubbel. Hè. Dus we proberen dat altijd zo magisch mogelijk te maken. Maar het is altijd heel, heel triestig. Hè.
1: Ja, zijn want jullie zijn met verhalen. Een team van vrijwilligers.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja, wij werken uitsluitend met vrijwilligers. En wij proberen echt nog wel mooie lichtpuntjes te brengen in de laatste fase van die jongeren. Hè. Ook voor de ouders is dat heel belangrijk. Volgend jaar, in mei, einde mei, 30 mei, dacht ik, hebben wij onze kinderdag, ons 5-jarige bestaan van de kinderdag. En wij proberen op die dag al onze overleden kinderen ook te herdenken. Het wordt een heel speciale dag in samenwerking, waarschijnlijk ook met een radiozender enzovoort. Ook, dus ja, we moeten kijken.
1: Stefan, dat heeft ons enorm aangegrepen tijdens het glazen radiohuis.
0: Ja, ik kom terug allemaal herinneringen naar bepaalde dagen en avonden terug. Het was mooi, Peter, bedankt om even bij
2: graag
0: ons
2: gedaan.
0: Te
2: gedaan, jullie
0: komen.
2: Zijn bedankt ook enorm en alle luisteraars uiteraard ook. En iedereen die ons heeft geholpen.
1: Veel succes nog met de verkoop vandaag.
0: En dank heel u. Graag, tot snel.
3: Live vanaf de Dorpsdag in Braschaat.

0: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Back to school. Met een goed gevulde brooddoos. Bij Keurslager de Mulder vind je heerlijk beleg en charcuterie boordevol smaak, waar zelfs de grootste speelvogel even voor gaat zitten. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
2: Een tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
3: Zeg, ChatGPT.
4: Ja?
3: Help, ik heb vanavond een date en ik dacht dat het gewoon koffie was, maar ja...
4: Nu lijkt het meer op dessert.
3: Laten we zeggen, ik wil voorbereid zijn en goed overkomen. Iets subtiel, sexy, maar niet kaboom seks, hè?
4: Dan is Dolce Donna jouw redding. Ze hebben lingerie die zegt, ik voel me gewoon onweerstaanbaar.
1: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor als het spannend wordt, maar jij relaxed blijft. Wat vinden mensen van patisserie Manus?
5: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
1: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Braschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
6: Amai, ma, een nieuw chacoche?
7: Ja, weet je nog die juwelen van de bommen? En wel, die heb ik verkocht.
6: Die ringetjes met die steentjes?
7: Juist. Nou ja, die ik al eens voor zo'n etalage van een opkoper gestom. Maar ik vertrouwde dat niet. Dan hoorde ik van Robert de expert. Die bezit de juwelen en zei dan hoeveel dat ze waard zijn.
6: En wat kost dat?
7: Niks.
6: Oh, niks.
7: Echt niks? Maar altijd eerst bellen. Op de 03 226 93 93.
8: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Braschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
9: Klein mannen, dat kost geld. Jongens, mij heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingels, ja, die zal ik zelf wel maken.
10: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
11: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 5 uur.
12: Goedemiddag. Opnieuw een geval van agressie op een bus van de lijn. Deze keer in Antwerpen-Berchem, want daar hebben 4 mannen geprobeerd om een controleur te wurgen. Die raakte gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De 4 daders werden opgepakt. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
13: Gisterenavond rond 7 uur waren controleurs van de lijn bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. Daar stelden zij vast dat 4 mannen op de bus zaten, waarvan er 3 geen geldig vervoersbewijs hadden. De mannen zijn vervolgens van de bus gehaald door de controleurs en plots keerden ze zich tegen een van de controleurs, die dan ook verschillende slagen moest incasseren.
12: De lijn veroordeelt het geweld en noemt het een gebrek aan respect. De vakbonden pleiten intussen opnieuw voor bodycams bij controleurs en chauffeurs. Oppositiepartij Vlaams Belang pleit opnieuw voor een halvering van de subsidies voor politieke partijen. Dat heeft partijvoorzitter Tom van Grieken gezegd bij VTM Nieuws. Vorig jaar kregen de partijen bijna 86 miljoen euro subsidies. Verder pleit Vlaams Belang ook voor minder politici om de begroting op orde te krijgen. En er is meer, zegt Van Grieken.
14: Wij pleiten voor te bezuinigen op de overheid. Wij pleiten om niet meer mee te lopen met al die klimaathysterie, dat handenvol geld kost en subsidies. Maar ook heilige huisjes moeten sneuvelen. De opvang van asielzoekers is onder premier De Wever opgelopen tot 1,3 miljard ieder jaar. 1,3 miljard om gelukszoekers van heel de wereld op te vangen.
12: Tegen 2029 moet de regering De Wever 10 miljard euro vinden om de begroting op orde te krijgen. In Kiev in Oekraïne zijn de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff en Oekraïns president Zelensky afgelopen. Dat laat de Oekraïnse president weten. Volgens de Amerikaanse onderhandelaars is het gesprek over een einde aan de oorlog in Oekraïne positief verlopen. Ze laten ook weten dat ze er naar uitkijken om nog meer vooruitgang te maken. Het is niet duidelijk wat er precies is besproken. FIFA-voorzitter Gianni Infantino blijft kandidaat om zichzelf op te volgen bij de volgende voorzittersverkiezingen volgend jaar. Dat bevestigde een woordvoerster van de FIFA. In april kondigde Infantino al aan dat hij opnieuw kandidaat was om voorzitter te worden. Maar de voorbije weken kreeg hij veel kritiek. Onder meer over de commercialisering van het WK voetbal en het WK voetbal in Amerika. Maar dat verandert zijn plannen dus niet. Kandidaten hebben nog tot 18 november om zich aan te melden. En sport in ons voetbal springt AA Gent opnieuw naar de leiding. Ze wonnen met 0-3 op het veld van Cercle Brugge en blijven ongeslagen. Gent pakt 15 op 15. Het heeft 2 punten meer dan Union, dat tweede staat. Cercle staat 14e en heeft 2 punten. En Tim Wellens pakt de eindzege in de wielerronde van Groot-Brittannië. Wellens kwam in de slotrit niet meer in de problemen. De zege ging naar zijn Duitse ploegmaat Nils Pollitt. Hij won de 5e en laatste rit voor onze landgenoot Florian Vermeers. Dat is ook een ploegmaat van Wellens. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag iets frisser en wisselvalliger. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
11: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.
15: De radio van bij ons.
11: Live vanaf de Dorpsdag.

0: man wiens gezondheid ook altijd maar blijft achteruit gaan. Laat ons hopen dat hij nog lang onder ons mag zijn. Phil Collins and Something Happened on the Way to Heaven tonight hier bij de radio van bij ons. Laatste uur, Brendatje, is ingegaan. Wat zeg ik? Nog 52 minuten
1: ja,
0: eigenlijk.
1: Ja, het vliegt. Maar het is ook zo gezellig. Er komen hier de beste hits voorbij. Maar ook mensen die ons kennen. Vrienden, familie. Iedereen wil een babbeltje doen. Iedereen wil eens naar onze bus komen kijken.
0: Ja, je ziet ongelooflijk veel mensen voorbij komen. Mensen zwaaien. Mensen komen even gedag zeggen.
1: Voilà, daar nog iemand van de schepenen. Helemaal iemand in cowboystijl.
0: Ja, ze hebben allemaal wel hun best gedaan. Dat moet ik ook wel eerlijkheid zelf durven toegeven dat ze niet moeten onderdoen voor elkaar. Ik heb trouwens vernomen dat jij ook nog een heel leuke babbel hebt gehad, maar die komt later
1: ja,
0: in.
1: Ja, dat is voor zo dadelijk, hè?
0: Ja, je wilde het eigenlijk zelf gaan doen, maar het gaat niet gebeuren.
1: Nee, het gaat niet gebeuren. Maar de mensen kunnen nu nog niet volgen, maar zo dadelijk
0: nee,
1: wel.
0: Nee, ze gaan het zometeen wel doorhebben. Dit hier is en blijft gewoon een heel mooi nummer. Extreme met More Than Words.

0: Extreme en die mooie gitaar op de achtergrond in dit More Than Words. Ja, ik had het daarnet met Brenda over plezante dingen. Wel, die plezante dingen, die gaan we met jullie delen, is het niet?
1: De radio van bij ons. Dit is Park.
2: Ik sta op dit moment met Kelly Daan, die net van op een stier komt. Kelly, vertel eens.
3: Dat klopt. Aan het oud gemeentehuis hier op het jeugddorp staat een echte rodeo. En ik ben hier vandaag als cowgirl, dus eigenlijk moet ik dat toch gewoon testen. En ik moet zeggen, dat was de eerste keer dat ik dit ervaren heb. En ik heb dat hier geopend. Want nu is het zo, oh, mag ik dat ook? Mag ik dat ook? Dus ze zijn hier van start gegaan voor vandaag.
2: En mag ik vragen hoeveel seconden dat je bent blijven zitten?
3: Oei, ik heb geen idee. Het was eigenlijk voor een goed filmpje en een goede foto.
2: Maar het was leuk. Oké, dus iedereen kan naar hier komen aan het oude gemeentehuis. Veel plezier nog.
3: Dank u.

0: heeft trouwens net een nieuwe single uit, deze man hier. On My Soul heet die. En die zal je binnenkort ook wel hier horen bij de radio van bij ons. Dit bracht ons terug naar 2010. Nothing On You. Het was B.O.B. en Bruno Mars bij ons wel wat volk in de bus. En dan heb ik het niet alleen over Brenda. Maar Brenda heeft iemand naast zich zitten. En het is niet de eerste keer dat jullie elkaar zien.
1: Nee, wij zijn oude bekenden. Naast mij zit Gilles Schijvens. Die is regisseur en tv-maker. Goedemiddag.
2: Het is geen tv-maker, maar een filmmaker. Goedemiddag.
1: Of een filmmaker. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Even de puntjes op de i.
1: Ja, wij hebben elkaar vorig jaar ontmoet.
2: Klopt.
1: In Kinepolis.
2: Klopt.
1: Vertel eens, wat hebben wij daar gedaan?
2: Wij hebben daar toen de tweede vertoning van mijn kortfilm gepresenteerd, geprojecteerd voor het publiek. En jullie waren toen aanwezig, dat klopt, Brenda.
1: Een zeer toffe avond.
2: Ja, klopt.
1: Maar er staat iets groots op jouw planning.
2: Dat klopt. Eigenlijk vanuit mijn kortfilm, de twee vertoningen die ik had in Kinepolis Antwerpen, is eigenlijk het idee ontstaan om een volwaardig filmfestival te organiseren.
1: Ja?
2: Effectief in Kinepolis Antwerpen, waar dat de naam dan Filmfest Antwerpen krijgt.
1: Dus, mensen kunnen kaarten bestellen?
2: Dat komt eraan, dat komt eraan.
1: Dat komt eraan?
2: Dat komt eraan. Het is een internationaal en een nationaal filmfestival, dus de inzendingen die lopen op volle toeren.
1: Ja.
2: Mensen vanuit Amerika die dat gaan afkomen. De filmmakers vooral, die dat alles hebben ingezonden, et cetera. Dus een heel programmatie dat er gaat komen in Kinepolis Antwerpen.
1: En jij regisseert heel dat weekend?
2: Ik regisseer het niet, ik coördineer en ik organiseer het.
1: Of organiseer, ja. Dat is een drukte, hè? Een heel weekend.
2: Ja, maar ik vind het, het is met een passie dat ik het doe.
1: Toch?
2: Ik vind het eigenlijk ook een beetje de boodschap dat ik wil brengen, dat eigenlijk Antwerpen toch wel een volwaardige filmstad is aan zich.
1: Ja.
2: Je hebt de initiatieven die daar al zijn in Oostende, Gent, Brussel, Brugge. Maar ja, waar is Antwerpen gebleven, zou ik dan zeggen.
1: Ja.
2: Dus vandaar dat ik het initiatief erin neem. Ja.
1: Tof, als Antwerpenaar.
2: Absoluut.
1: Mogen wij niet achterblijven. Hoe kunnen mensen aan tickets geraken? Of vanaf wanneer?
2: Het is zodanig dat we nu in de running zijn, zeg maar, om eerst de programmatie te maken. En achteraf, vanaf oktober, komt de ticketing online.
1: Ja, want het weekend zelf is 19 en 20 december.
2: Klopt, ja.
1: Dus mensen kunnen dat al in hun agenda vrijhouden?
2: Absoluut, dat is wel de bedoeling dat het publiek nu al die twee datums, dat weekend al in hun agenda kan plaatsen. De ticketing komt later nog online.
1: Ja, wat waren de reacties van jouw kortfilm? Want daar ben ik wel benieuwd.
2: Van mijn kortfilm? Ja. Eigenlijk, ik had het niet zodanig verwacht, reacties dat er zijn gekomen. Vrij positief. De meeste reactie dat ik krijg is van, ja, komt er nog een vervolg? Ja, dan nee.
1: Was onze vraag ook al, Stefan?
2: Mm-hmm. Ik kan wel al een scoop geven. Vanaf januari wordt er samengezeten met het hele cast en team om daar een vervolg aan te geven.
1: Ja.
2: Maar eerst, ja, we zijn nog in de running voor verschillende kortfilmfestivals. Het eerstvolgende dat er gaat aankomen is volgende maand in New York. Dus we hebben een uitnodiging gekregen vanuit New York in die Showcase Awards.
1: Ja.
2: We zijn daarvoor geselecteerd geweest. Worden we geprojecteerd in een hele oude Amerikaanse cinema. Dus dat heeft wel zijn charme en zijn sfeer. Dus we zijn ook wel benieuwd hoe dat gaat geven.
1: Ja, we volgen jou op Instagram.
2: Ja.
1: Ja, jij gaat van festival naar filmscène.
2: Klopt, ja.
1: Een druk bezette man.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Wat vind je het leukste?
2: Gewoon om te kunnen praten met de filmmakers onderling.
0: Maar dat is lang niet alles, hè, wat hij doet. Want heeft er ook een drukke zomer op zitten? Dan denk ik aan Tomorrowland.
2: Klopt, ja.
0: Fantasia.
2: Klopt.
0: Wat heb je nog allemaal gedaan, Gilles?
2: De filmfestivals aan zich, maar ja, de muziekfestivals.
1: Ja, daar begon ik mee, ja.
2: Ja, Tomorrowland, het Fantasia Festival, je hebt het benoemd. Ja. De aftermovies, et cetera.
0: Nu, de code heeft jij al over de oceaan en dergelijke gebracht.
2: Klopt, ja.
0: In de afgelopen maanden. Dus ik begrijp wel dat mensen wachten op dat vervolg daarop.
2: Klopt, ja.
0: Brenda, als je actrice ambities hebt, ik zou zeggen, dan moet je even met Jill gaan samenzitten. De castings die beginnen binnenkort.
1: En jij, Stefan?
0: Ik doe mee.
1: Ah, we doen samen.
0: Ik doe mee, sowieso.
1: Ah, daarnet was het voulez-vous coucher avec moi. Nu gaan we allemaal samen film maken. Maar
2: ja,
1: Gilles, jij bent een en al brok passie daarin, hè?
2: Absoluut. Ik vind, het is een passie, het blijft een passie. En ik blijf het doen zolang dat een passie
1: is. Voilà, je bent keigoed bezig.
2: Dank
1: Wij
2: u,
1: wachten op een vervolg, Stefan.
0: Zo is dat. En ik zie Gilles regelmatig, dus ik hou jullie zeker op de hoogte.
1: Voilà, veel succes, Gilles.
2: Dankjewel, Brenda. Dankjewel, Stefan.
3: Live vanaf de Dorpsdag in Brasschaat.

0: ene filmplaat na de andere, zou je zeggen. Eerst al Harpo met Movie Star, naar aanleiding van ons gesprek met Gilles over het Antwerp Fest. Fest Film Fest Antwerp, ja, zo heet het voluit.
1: Ja, zo was het.
0: Filmfest Antwerp. Oeh, ik was even de draad kwijt. En dan hadden we ook nog Breakfast at Tiffany's van Deep Blue Something hier bij de radio van bij ons. Brenda, even een indiscrete vraag. Maar
1: oei,
0: als jij naar de kapper gaat, hoe verloopt bij jou zo meestal een kappersbezoek?
1: Vrij gezellig, ontspannend.
0: Ja?
1: Je krijgt een drankje.
0: Oké.
1: Okay. Dat vind je al goed precies.
0: Ja, ja. En daar wil ik ook wel naartoe. Wat krijg je meestal voorgeschoteld bij je kapper?
1: Ja, ik drink geen koffie. Dus meestal vraag ik een thee of een frisdrank. Ja, en dan vind ik het zalig dat uw haar wordt gemasseerd. Maar is dat eigenlijk van toepassing? Is dat belangrijk?
0: Ja, eigenlijk wel. Ik was gisteren...
1: Waar wil je naartoe?
0: Wel, ik wil naar het volgende. Ik was gisteren bij mijn kapper.
1: Ah, ja. Ja, nu dat je het zegt, je ziet er goed uit.
0: Dan krijg ik meestal ook een headspa, zoals men dat noemt. Hè, een massage. En op een bepaald ogenblik zegt mijn kapper tegen iemand dat bij hem in het salon werkt: je moet aan Stefan niet vragen wat hij zo meteen gaat drinken, want dat heb ik al lang voor hem besloten.
1: Oei.
0: En ik kreeg van mijn kapper een zelfgemaakte Negroni voorgeschoteld.
1: Is dat lekker?
0: Het was fantastisch. Het was ook al wel in de namiddag.
1: Ik was net aan het drinken. Dat is toch geen ochtendafspraak?
0: Nee. Ik wil het even kaderen. Het was om 3:00. En daarom dat hij ook zei, wel, het kan nu. En waarom ben ik heel de tijd over mijn kapper bezig?
1: Ja.
0: Omdat ik mijn kapper nu ga draaien. Hier is voilà. Yannick Bovy met Beautiful Friend. You

0: Hold me, baby. Well, I love to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you might, that you might make him and I quit on my thumb. Real nice, the bloody show is fun. Come on, baby, drive crazy.
1: Great Balls of Fire van Jerry Lee Lewis. En dat is niet zomaar, want onze Jos staat hier aan onze radiobus, Stefan. En Jos is de buurman van onze collega Erik de Meijer. Mm-hmm. Jos komt elk jaar opnieuw naar onze radiobus om dit plaatje aan te vragen. Dus zie je hem hier glunderen?
2: Ja, ik zie het. Ik zie hem hier voor het raampje staan. De mens wordt er alsmaar gelukkiger van.
1: Hij wordt er gelukkiger van. Jos, geniet ervan. Nog een fijne dorpsdag. Of zie hem gelukkig zijn, Stefan.
2: En volgens mij doet hij daar ook nog zijn dansje af en toe.
1: Voilà, daar doen we het toch voor, hè?
2: Op die Great Balls of Fire. En gelijk heeft hij natuurlijk. En dit is eigenlijk ook een beetje een plaatje voor Jos. Want ja, dit heet Wise Man van James Blunt. Welkom hier bij de radio van bij ons. We staan hier nog even op de dorpsdag. Het is hier een drukte van je welste. Met andere woorden, je bent meer dan welkom.

0: Corgans waren dit nog bij de radio van bij ons. En La Fool. Ja, gekken hebben we hier ook een beetje zien rondlopen.
1: Oh, verkleed,
0: ja, verkleed als cowboy.
1: Ja, dat waren de schepen. Ze willen het niet horen, denk ik.
0: Ik dacht net, ik herken die man. Maar het was Jan Bon.
1: Ja, het was Jan Bon. Nee, heel het schepencollege was inderdaad in Wild West. Zoals het thema van vandaag.
0: Mm-hmm.
1: Ja, het was tof. Maar times fly when you're having fun.
0: Ja, sowieso altijd.
1: Ik vond het supergezellig met jou.
0: Als je naar de klok kijkt, dan zie je dat het alweer bijna 5:50 is. En onze uitzending hier live, die eindigt om 6:00. Wat niet wil zeggen dat de mensen moeten doorgaan natuurlijk. Want ze kunnen hier nog lekker lang blijven hangen op de dorpsdag. En ik weet van vroeger dat de mensen dat doorgaans ook wel doen.
1: Toch wel, ja. Die gaan niet direct naar huis.
0: Ze blijven allemaal wel wat plakken. En er zullen er heel veel zijn met kleine oogjes morgen op de bureau of op hun werk.
1: Maar wij gaan ook nog iets drinken, hè?
0: Sowieso, want ik zit nu echt wel met een droge keel.
1: Wij zien elkaar terug zondag 20 september in het park van Brasschaat voor de eendjesrace.
0: Zo is dat, want dan zijn we er ook live bij. Ik wens jullie nog een heel fijn weekend verder. Ik moet zeggen, wij wensen jullie nog een heel fijn weekend
1: zo
0: verder.
1: Is dat.
0: En hopelijk zien we jullie op de eendjesrace 20 september in het park van Brasschaat.

0: Zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen als zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
1: Mis het niet, de 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
2: Een huishoudhulp in huis moet gewoon goed aanvoelen. Daarom zoekt Comfort Home altijd de juiste match. Veel van onze hulpen werken al jarenlang bij hetzelfde gezin. En omdat wij goed voor hen zorgen, zorgen zij goed voor jou. Comfort Home. Ontdek het verschil op comforthome.be.
3: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
4: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
3: Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
4: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
6: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
7: Een goede avond. Wout van Aert pakt zijn tweede ritzege in de Ronde van Spanje. Hij won de spurt van een groepje van 5 en verstevigt ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. Thibaut Nijs werd knap 3e, Ramses de Bruyne werd 4e en valt zo net naast het podium. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Opnieuw een geval van agressie op een bus van de lijn, deze keer in Antwerpen-Berchem. Want daar hebben 4 mannen geprobeerd om een controleur te wurgen. Die raakte gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De 4 daders werden opgepakt. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
8: Gisterenavond rond 7 uur waren controleurs van de lijn bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. Daar stelden zij vast dat 4 mannen op de bus zaten, waarvan er 3 geen geldig vervoersbewijs hadden. De mannen zijn vervolgens van de bus gehaald door de controleurs en plots keerden ze zich tegen een van de controleurs, die dan ook verschillende slagen moest incasseren.
7: De lijn veroordeelt het geweld en noemt het een gebrek aan respect. De vakbonden pleiten intussen opnieuw voor bodycams bij controleurs en chauffeurs. Rond deze tijd sluiten de stembussen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt in het oosten van het land. Volgens de peilingen is het extreemrechtse Alternatief voor Duitsland op weg naar een grote verkiezingsoverwinning. Mogelijk halen ze zelfs de meerderheid, vertelt journalist Jelle Frenke.
9: Veel zal afhangen van het resultaat van de kleinere partijen, zoals de Groenen. Als die de kiesdrempel van 5% halen, dan komen zij ook daar in het parlement te zitten. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat het AfD toch niet de absoluut de grootste partij zal worden en niet zomaar zelf een regering zal kunnen vormen. Dus het zorgt ervoor dat veel Duitse kiezers daar heel tactisch gaan stemmen.
7: Als het AfD de absolute meerderheid haalt, dan komt extreem rechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland opnieuw aan de macht. In Kiev in Oekraïne zijn de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff en Oekraïns president Zelensky afgelopen. Dat laat de Oekraïnse president weten. Volgens de Amerikaanse onderhandelaars is het gesprek over een einde aan de oorlog in Oekraïne positief verlopen. Ze laten ook weten dat ze er naar uitkijken om nog meer vooruitgang te maken. Het is niet duidelijk wat er precies is besproken. En dan nog sport. In ons voetbal heeft Zulte Waregem de Vlasico tegen KV Kortrijk gewonnen. Het werd 0-1 na een doelpunt in de extra tijd. Eerder vandaag won AA Gent met 0-3 bij Cercle Brugge. Gent pakt zo 15 op 15 en is alleen leider. Het heeft 2 punten meer dan Union. En over een half uur ongeveer begint de topper tussen Anderlecht en Racing Genk. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Italië gewonnen. Antonelli vertrok van op de laatste plaats. 17 ronden later reed hij al voor de eerste keer aan de leiding. De Brit George Russell werd tweede. De Nederlander Max Verstappen derde. Het was trouwens de eerste Italiaanse zege op het circuit van Monza sinds 1966. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
6: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Op zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: In de Van Stralenstraat in Antwerp zat een neembuurt is zondagochtend een man neergestoken na een ruzie. Rond 8:30 ontstond er een vechtpartij waarbij verschillende mannen betrokken waren. Tijdens het incident kreeg één van hen een messteek. Het slachtoffer raakte volgens de Antwerpse politie licht gewond. De politie kon kort na de feiten twee mannen arresteren. De omstandigheden en de aanleiding van de ruzie worden nu verder onderzocht. De omgeving van het KMSKA op het Antwerpse Zuid stond zaterdag in het teken van een grote openluchtrave met Amelie Lens. Zo'n 14.000 feestgangers zakten af naar het evenement van Chaos in the City, dat samen met de stad Antwerpen werd georganiseerd. Ook zangeres Angèle verscheen onverwachts als surprise act op het podium. Vooraf was er protest vanuit de hele buurt. Petitie tegen het evenement verzamelde zo'n 467 handtekeningen. Bierbewoners vreesden vooral voor geluidsoverlast, mobiliteitsproblemen en hinder voor de duizenden bezoekers. Toch lokte het spektakel ook heel wat nieuwsgierige buurtbewoners naar de straten rond het KMSKA in Antwerpen. Sportoase Elshout in Brasschaat is sinds zaterdag opnieuw open. Het zwembad in het gemeentepark van Brasschaat, op de grens met Schoten, was 5 dagen gesloten voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt. Na een drukke zomer werd het complex grondig gepoetst en werden verschillende onderhoudswerken uitgevoerd. Ook het recreatiebad werd volledig leeggelaten en gereinigd. Sinds zaterdag kunnen dus zwemmers opnieuw terecht in de Sportoase Elshout in Brasschaat.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Voor de koffiekoeken van Manus maak ik met plezier een ommetje.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: nieuws en weer van 7 uur.
1: Goedenavond. Het extreemrechtse Alternatieve für Deutschland heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen. De partij haalt 44,5% en behaalt zo 39 van de 82 zetels. De christelijke CDU verliest fors en haalt slechts 18,5%. Dat blijkt uit de eerste exitpolls van de Duitse openbare omroep. Op het hoofdkwartier van de AfD werd de overwinning dan ook gevierd.
2: Liebe Freunde, wir haben unser Ding durchgezogen und das ist heute der Lohn dafür. Dankeschön an die Menschen in Sachsen-Anhalt.
1: AfD behaalt dus net geen meerderheid. Het is voorlopig dus niet duidelijk of de AfD kan regeren. Als dat wel lukt, zou dat historisch zijn. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zou extreemrechts opnieuw ergens in Duitsland aan de macht komen. Opnieuw een geval van agressie op een bus van de lijn, deze keer in Antwerpen-Bergen. Daar hebben 4 mannen geprobeerd om een controleur te wurgen. Die raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. De 4 daders werden opgepakt. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
3: Gisterenavond rond 7 uur waren controleurs van de lijn bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. Daar stelden zij vast dat 4 mannen op de bus zaten, waarvan er 3 geen geldig vervoersbewijs hadden. De mannen zijn vervolgens van de bus gehaald door de controleurs en plots keerden ze zich tegen een van de controleurs, die dan ook verschillende slagen moest incasseren.
1: De lijn veroordeelt het geweld en noemt het een gebrek aan respect. De vakbonden pleiten intussen voor bodycams bij controleurs en chauffeurs. Wout van Aert pakt zijn tweede ritzege in de Ronde van Spanje. Hij won de spurt van een groepje van 5 en verstevigde ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. Je hoort Van Aert.
4: Je bent wel op zoek naar die overwinning. Dat is een van de grote doelen waarom je naar die Vuelta komt. En als je die dan behaalt, dan koers je toch veel vrijer. En zoals vandaag is het dan direct na de finish al veel meer pure blijdschap. Omdat het gewoon leuk is om zo rond te rijden en zo de koers af te maken. Dus ja, super trots.
1: Thibaut Nijs werd knap derde, Ramses de Bruyne eindigde vierde en valt zo net naast het podium. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. In ons voetbal heeft Zulte Waregem de Vlasico tegen KV Kortrijk gewonnen. Het werd 0-2 na 2 doelpunten in de extra tijd. In de stand staat Zulte gedeeld vijfde met 11 punten. KV Kortrijk staat laatste en pakte dit seizoen nog geen enkel punt. Eerder vandaag won AA Gent met 0-3 bij Cercle Brugge. Gent pakt zo 15 op 15 en is alleen leider. Het heeft 2 punten meer dan Union. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Italië gewonnen. Antonelli vertrok van op de laatste plaats. 17 ronden later reed hij voor de eerste keer aan de leiding. De Brit George Russell werd tweede, de Nederlander Max Verstappen derde. Het was trouwens de eerste Italiaanse zege op het circuit van Monza sinds 1966. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
0: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg. Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekere naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 8 uur.
3: Goedenavond. Het extreemrechtse Alternatieve für Deutschland heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen. De partij haalt 44,5%. De christelijke CDU verliest fors en haalt slechts 18,5%. Dat blijkt uit de eerste exit polls van de Duitse openbare omroep. Journalist Jelle Frenke volgt het voor ons.
4: Er is in die deelstaat ook een algemeen ongenoeg. Het is de armste deelstaat van Duitsland. Er is een ongenoeg over economie, over migratie, ook een ongenoeg over bondskanselier Merz. En dat wordt allemaal geuit daar. En dan komt iemand met een campagne, alles is mogelijk. Een soort van nostalgie dat daar blijkbaar wel leeft bij Oost-Duitsers die terug willen naar het vroegere Oost-Duitsland.
3: AfD behaalt 39 van de 82 zetels, dus net geen meerderheid. Het is voorlopig dus niet duidelijk of de AfD kan regeren. Op het WK Basket in Duitsland hebben onze Belgische basketvrouwen ook hun tweede wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Puerto Rico met 64-76. Je hoort Emma Meeseman.
5: We doen wat we moeten doen, winnen. Maar verder denk ik niet dat we een stap verder gezet hebben in de zin van we willen groeien in het toernooi. Het is natuurlijk een ambitante speelstijl van een Puerto Ricaan in de tegen de zone. Maar ja, dan nog. We moeten beter zijn in oplossingen zoeken, in timing, details respecteren. Maar langs de andere kant, ja, job done.
3: In de stand staan ze samen met Australië aan de leiding. Morgen spelen ze tegen de Australiërs om 11:30. De winnaar stoort rechtstreeks door naar de kwartfinale. De verliezer speelt barrages. En in ons voetbal heeft Zulte Waregem de Vlasico tegen KV Kortrijk gewonnen. Het werd 0-2 na twee doelpunten in de extra tijd. In de stand staat Zulte gedeeld vijfde met 11 punten. KV Kortrijk staat laatste en pakte dit seizoen nog geen enkel punt. Eerder vandaag won AA Gent met 0-3 bij Cercle Brugge. Gent pakt zo 15 op 15 en is alleen leider. Het heeft 2 punten meer dan Union. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mis het niet. De 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
1: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
2: Je zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar de mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, hè? Of twee?
3: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
4: Ah, leuk hè, zo'n volautomatische garagepoort. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in garagepoorten en de automatisaties ervan. Van een eenvoudige kantelpoort tot volautomatische sectionale poorten. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
5: En deze medaillonneke, och manneke, dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de grunkplut. In dat horlogeke. Gezien begot nog niet wat duur het is, dat mag ook weg.
6: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
5: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar roepen in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
7: ChatGPT,
8: ja?
7: Ik kan nooit een BH vinden die echt past. En in die laatste winkel waar ik was, werd er niet gekeken naar wat er nu bij mijn figuur gaat.
8: Dat klinkt als een drama.
7: Ja, en ik wil gewoon een winkel vinden waar ik me nu echt op mijn gemak voel en het niet uitmaakt dat ik een maatje meer heb.
8: Ga maar snel naar Dolce Donna.
7: Ah ja.
8: Daar helpen ze je echt en ze zoeken samen het juiste model en de juiste maat. Ze zijn er heel lief en iedereen is er welkom.
4: Dolce Donna, fashion en lingerie. Passen is daar echt leuk en comfortabel.
9: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
10: Goedenavond. In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland noemt de lijsttrekker van Alternatieve für Deutschland, Ulrich Siegmund, de verkiezingsoverwinning historisch. Hij behaalde met zijn partij volgens de exit polls bijna 45% van de stemmen, dus net geen meerderheid. Journalist Jelle Frenke verklaart de overwinning.
11: Er is in die deelstaat ook een algemeen ongenoegen. Het is de armste deelstaat van Duitsland. Er is een ongenoegen over economie, over migratie, ook een ongenoegen over bondskanselier Merz. En dat wordt allemaal geuit daar. En dan komt iemand met een campagne, alles is mogelijk. Een soort van nostalgie dat daar blijkbaar wel leeft bij Oost-Duitsers die terug willen naar het vroegere Oost-Duitsland.
10: Als de AfD aan de macht komt, zou extreem rechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland aan de macht komen. Op het WK Basket in Duitsland hebben onze Belgische basketvrouwen ook hun tweede wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Puerto Rico met 64-76. Je hoort Julie van Loo.
12: We hadden de controle wel over de hele match, maar we denken niet zo echt dat gaspedaal geduwd om een kloof van 20 te maken. Het onszelf een beetje moeilijk gemaakt, maar aan de andere kant ook niet, vind ik. Dacht wel dat er controle was, maar het kon zeker beter, ja.
10: In de stand staan ze samen met Australië aan de leiding. Morgen spelen ze tegen de Australiërs om 11:30. De winnaars stoten rechtstreeks door naar de kwartfinale. De verliezer speelt parages. En geen winnaar in de topper tussen Anderlecht en Genk. De wedstrijd eindigde op een scoreloos gelijkspel. In de stand staat Genk 7e met 8 punten. Anderlecht staat gedeeld 9e met 7 punten. Eerder won Zoet Waregem de Vlasico tegen KV Kortrijk met 0-2. En is AA Gent de nieuwe leider na 0-3 zege tegen Cercle Brugge. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
9: Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
1: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
2: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
3: Weet je wat het mooiste is aan huishoudhulp zijn? Die glimlach als je klaar bent. Bij Comfort Home zorgen ze ook voor jou. Je verdient meer dan gemiddeld en krijgt tot €8 maaltijdchecks per dag. Zin in een job waar je gewaardeerd wordt? Comfort Home. Solliciteer via comforthome.be.
4: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 14 en 16 september. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren, naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
5: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
6: Goedenavond. Rond deze tijd start er een staking in al onze gevangenissen. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en de onveiligheid die daaruit voortkomt. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond legt uit.
7: Niet tegenstaande dat we voor de zomer een lichte daling hebben gehad van het aantal grondslapers, moeten wij vaststellen dat we sinds de laatste 2 weken terug een stijging krijgen. Wij vrezen dat we terug op het aantal gaan komen zoals juist voor de zomer, wat in wezen onwerkbaar is in onze gevangenissen.
6: De staking loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland noemt de lijsttrekker van het extreemrechtse Alternatieve für Deutschland, Ulrich Siegmund, de verkiezingsoverwinning historisch. Hij behaalde met zijn partij volgens de exit polls bijna 45% van de stemmen. Dus net geen meerderheid. Journalist Jelle Frenke verklaart de overwinning.
8: Er is in die deelstaat ook een algemeen ongenoegen. Het is de armste deelstaat van Duitsland. Er is een ongenoegen over economie, over migratie, ook een ongenoegen over bondskanselier Merz. En dat wordt allemaal geuit daar. En dan komt iemand met een campagne Alles is mogelijk. Een soort van nostalgie dat daar blijkbaar wel leeft bij Oost-Duitsers die terug willen naar het vroegere Oost-Duitsland.
6: Als de AfD aan de macht komt, zou extreemrechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland aan de macht komen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff roept Rusland en Oekraïne op om compromissen te maken om de oorlog te beëindigen. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie na afloop van het gesprek met Oekraïns president Zelensky. Volgens Witkoff zijn er genoeg aanknopingspunten om vrede te bereiken. De oorlog in Oekraïne duurt intussen nu ook al meer dan 4 jaar. Geen winnaar in de topper tussen Anderlecht en Genk. De wedstrijd eindigde op een scoreloos gelijkspel. In de stand staat Genk gedeeld 7e met 8 punten. Anderlecht staat gedeeld 9e met 7 punten. Nog vanavond pakte SK Beveren zijn 2e overwinning van het seizoen. Het won met ruime cijfers van OH Leuven. Het werd daar 3-0. In de stand springt Beveren naar de 12e plek. OH Leuven staat laatste met 0 punten. En op het WK G-wielrennen in de VS is onze landgenoot Tim Seelen opnieuw wereldkampioen in de T2-klasse. Dat is voor 3 cycles. Seelen versloeg in een sprint een Amerikaan en 2 Britten. Het is voor hem al zijn 4e wereldtitel in zijn carrière. Vanavond en vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
1: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
2: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
4: Goedenavond. Op het festival Krammerok in Stekene in Oost-Vlaanderen is een Nederlandse jongen van 24 ernstig gewond geraakt. Het gebeurde vrijdagavond, maar raakt nu pas bekend. De jongen werd bij de toiletten aangevallen met een boksbeugel en liep daarbij een dubbele kaakbreuk op. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en is intussen geopereerd. De familie en politie roepen getuigen op om zich te melden. Sinds 10 uur vanavond wordt er gestaakt in al onze gevangenissen. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en de onveiligheid die daaruit voortkomt. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond legt uit.
5: Niettegenstaande dat we voor de zomer een lichte daling hebben gehad van het aantal grondslapers, moeten wij vaststellen dat we sinds de laatste 2 weken terug een stijging krijgen. Wij vrezen dat we terug op het aantal gaan komen zoals juist voor de zomer, wat in wezen onwerkbaar is in onze gevangenissen.
4: De staking loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In Miami in de VS is een vrachtvliegtuig gebotst tegen meerdere auto's. Daarop vloog het vliegtuig ook in brand, dat meldt de brandweer. Het vliegtuig schoot na de landing door op de weg en raakte daarbij meerdere auto's. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. En geen winnaar in de topper tussen Anderlecht en Genk. De wedstrijd eindigde op een scoreloos gelijkspel. In de stand staat Genk gedeeld 7e met 8 punten. Anderlecht staat 9e met 7 punten. Nog vanavond pakte SK Beveren zijn 2e overwinning van het seizoen. Het won met ruime cijfers van OH Leuven. Het werd daar 3-0. In de stand springt Beveren naar de 12e plek. OH Leuven staat laatste met 0 punten. Vanavond en vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: ChatGPT?
1: Ja.
0: Ik wil met mijn mama gaan shoppen. Ze wordt 55, maar ze voelt zich oud. Dus ik wil ze stijlvol en wat jonger kleden. En ik heb een bikini en een beach outfit nodig voor mijn vakantie.
2: Geen probleem. Bij Dolce Donna vinden jullie alles tegelijk. Stijlvolle kleding voor mama, zodat ze zich er goed in haar vel voelt. En leuke strandoutfits voor jou.
0: Ah, perfect.
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor die bijzondere moeder-dochter momentjes. Gezellig shoppen verzekerd.
4: Een mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van middernacht.
6: Goedenacht. Het extreemrechtse alternatieve Für Deutschland lijkt geen absolute meerderheid te behalen bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De AfD heeft 44% met 90% van de stemmen geteld. En dat betekent dat ze een coalitie moeten vormen met een andere partij als ze willen regeren. Maar die kans lijkt klein, zegt journalist Jelle Frenke.
7: Er is in Duitsland iets als een brandmauer, een cordon sanitaire in Duitsland, waardoor niemand een coalitie wil vormen met de AfD. Het is een extreemrechtse partij, dat zegt de Duitse Veiligheidsdienst, zegt dat omdat er linken zijn met neonazistische groeperingen, jongere groeperingen, die dwepen met nazi-symbolen en dergelijke.
6: Nooit eerder gingen zoveel inwoners uit Sachsen-Anhalt stemmen. In totaal ging het om bijna 77% van alle stemgerechtigden. In Miami in de VS zijn minstens 5 doden gevallen nadat een vrachtvliegtuig botste tegen meerdere auto's. Zeker 5 anderen raakten ook gewond, dat zegt de burgemeester. Het liep fout bij de landing. Een vrachtvliegtuig schoot door op de weg en raakte daarbij de auto's. Daarop vloog het vliegtuig ook in brand. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. En op het festival Krammerok in Stekenen in Oost-Vlaanderen is een Nederlandse jongen van 24 ernstig gewond geraakt. Het gebeurde vrijdagavond, maar raakt nu pas bekend. De jongen werd bij de toiletten aangevallen met een boksbeugel en liep daarbij een dubbele kaakbreuk op. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en is intussen geopereerd. De familie en politie roepen getuigen op om zich te melden. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig, het wordt niet warmer dan 19 graden.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.